0: in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuisd deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyuwei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyuwei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Studio Alphen.
2: Different.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisde deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraag.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude-Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, verhalen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, voor, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein. Hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis boven drijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in

0: Breaking Bad, de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits met vertraging op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Maar daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A20 richting Gouda doe je er tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. Ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf in de eerste plaats. Omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat het energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. Een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit Alphen?
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon een flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijven wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
2: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. We hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. Dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
2: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. Net na 7 uur. We gaan zo beginnen aan de dinsdagochtendshow. Hier is het nieuws, de NOS.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
10: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
9: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
11: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
9: Cabaret

0: In onze regio kunnen bussen van EBS en Q-bus worden getroffen. De NS-bussen tussen Alphen en Bodegraven blijven wel gewoon rijden. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kagen-Brasem had de plek zelf voorgesteld, maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ik vind het trouwens wel grappig. Je hebt het over Australië weg. Alsof het erop bedoeld is, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Ik ga nog niet vertellen wat, maar we hebben iets met Australië vandaag.
0: Ja.
1: En ik heb niet zo'n trainingspakje aan, daar heeft het niks mee te maken. Goed, dat is alvast een hint voor wat we gaan doen deze ochtend. Ook heb ik alvast een hint voor je waar je rekening moet houden met wat stilstand. Of achteruitgang, ligt er maar aan hoe je de file inrijdt. Het gaat namelijk over de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 4 files te melden. Twee gaan om de A20, de één in de kant van de richting van Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer. Je vertraging is 9 minuten. De andere kant op, in de richting van de Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 4 kilometer. Je vertraging bedraagt daar 4 minuten. Dan de N11 leiden richting Bodegraven, daar ook op onthoud. 3 kilometer staat er tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Het kost je 7 minuten extra. En de kwartiervertraging heb je op de N207. In de richting van Hillegom, tussen Welbrugge en Lemuiden staat 4 kilometer. Hoe is op het spoor verder?
0: Ja, ik zou willen zeggen, in onze regio rijdt alles door, maar...
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Nee, maar wel ander vervoer. Dus yes. Gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om jouw route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
0: Als het goed is wel.
1: Zo is het. Zeg, het is 6 minuten over 7. We gaan beginnen aan de dinsdagochtendshow.
3: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
4: De radio?
3: De radio!
5: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag
1: de 13e.
0: Nou, dat heeft helemaal niks te maken met vrijdag de 13e. Dus zo moeilijk is het allemaal niet. Maar het is wel 13 oktober vandaag. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Amon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, wat doe jij nou hier? Moet jij niet naar school?
3: Om 10:30 pas.
0: ja. Eigenlijk wel, maar ja.
3: Eigenlijk wel, maar...
0: Ja.
2: Hoe loop ik me hier nou weer uit?
0: Waarom stel je mij die vraag nou? Jongen. Nee, je begint later, hè?
3: Ja.
0: En toevallig is de studio op de route van waar jij zo meteen moet beginnen.
3: Ja, yes, precies.
0: Dus dat is hartstikke lekker. Dus jij belde mij op van, joh, hey, mag ik er even bij zitten? Ja, tuurlijk mag je erbij zitten, jongen. Als je van radio houdt, dan mag je er altijd bij zitten. Vind ik allemaal prima.
2: Als je erop wil staan, mag je er ook bij zitten.
0: Ja, maar jij hebt daar geen moeite mee, heb ik het idee.
3: Nou, voor de radio niet, nee.
0: Nee, voor...
3: Voor school
0: wat is
3: wel.
0: Oh, ja, maar wat is het verschil met radio en school dan?
3: Nou, daar heb ik er zin in.
0: Oh, is het zo gesteld? Oh jee. Nee, maar zo erg in school nou toch ook niet? Of zeg je nou...
3: Valt wel mee.
0: Welke klas zit jij nu?
3: 5 HAVO.
0: 5 HAVO. Dus dat betekent dat jij nog... dit jaar is je laatste jaar dan.
3: Ja, klopt.
0: Wat ga je daarna doen? Ga je dan naar een journalistieke opleiding of zo?
3: Ja, ik moet nog even kijken.
0: Oh, dat weet je nog niet?
3: Dat weet ik nog niet. Nee.
0: Okay.
3: Wel zoiets.
0: Of meteen al aan het werk bij de radio. Kan natuurlijk ook, hoor. Niet dat we hier banen over hebben, maar wel...
2: Altijd.
0: Ja, nee, sorry, dat kan ik je niet aanbieden, maar het zou natuurlijk kunnen.
3: Ja, precies.
0: Maar dan moet je... Heb je thuis een soort van radiostudiootje dat je thuis nog al kan oefenen? Of wil je dat eigenlijk gewoon hier doen?
3: Ja, hier.
0: Ja, hier, hè? Dat,
3: ja.
0: We zijn ermee bezig op de achtergrond, dus dat komt helemaal goed. Amon, ga je vaak horen op Studio Alpha, dat weet ik zeker. Maar het is niet dat je thuis aan het oefenen bent en dat iedere keer je moeder moet roepen... Amon, nu eten, het is nu wel klaar. dat gebeurt niet.
3: Nee, dat...
0: Zo klinkt jouw moeder trouwens niet, hè?
3: Nee.
0: Heb je moeder toevallig een paar weken terug even aan de telefoon gehad om even wat te vragen. Gaat om jou namelijk. Gaan we het nog niet over hebben. Dat komt later. Het is echt positief verhaal, hoor.
2: Okay.
0: Alleen, zo klinkt zij niet. Dat niet. Maar zij roept niet dat.
3: Nee, dat roept ze niet. Nee. Nee.
0: Ja, ofwel, maar dan ben je aan het gamen. Dat kan natuurlijk ook.
3: Nou. Meestal weet ik wel wanneer het tijd is om te eten.
0: Ja, dan heb je gewoon honger.
3: Ja.
0: Je bent echt...
3: Mam, is het eten al klaar?
0: Ja. Nog geen 2 seconden thuis. Mam, is het eten al klaar? Schat, geef nou eens... Nee, geen knuffel meer. Daar ben ik te oud voor. Maar is het eten al klaar? Ik heb honger.
3: Ja.
0: Een beetje dat idee. Ging dat vroeger bij jou thuis ook zo, Ries?
2: Nee.
0: Hoe ging dat dan bij jou thuis?
2: Ja, weet je, dat als je iets niet deed of wat dan ook... Ja, dan volgden er wel enigszins sancties. Maar die waren nooit echt dat je zegt van... Nou, Dat zette veel zoden aan de dijk.
0: Niet over de kniepets op de broek, dat soort dingen.
2: Nee, het maakte geen indruk inderdaad.
0: Hoe kwam jij thuis? Was het inderdaad, hallo, ik ben thuis, is er wat eten?
2: Nou nee, dat was eigenlijk van, hoe is je toets gegaan? Ja, ik had 8. Waarom had je geen 10? Weet je, zoiets.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, nou, een beetje overdreven. Maar...
0: bij mij was vooral, hoe was je toets gegaan? Boah. Weet niet.
2: Mijn zoontje kwam gisteren trouwens thuis. Die zit dan nu op de middelbare. Die had een Engelse toets had hij gehad.
0: Engelse toets?
2: Ja, en die had een E+, zoals dat dan gedaan wordt op die school.
0: Een E+?
2: Een E+, oftewel gewoon echt een 10-10, om het zo maar te zeggen.
0: Een 10-10. Ja, dat is inderdaad niet per se hoe wij dat hier hanteren. Maar schijnbaar op de talige onderwijs hebben ze dat dan gebruiken ze dat soort cijfers.
2: Precies.
0: Hebben ze geen 8, 10 en dat soort dingen.
2: Klopt. Dus wij krijgen die toets te zien. En dan staat schuin, good job, met een uitroepteken.
0: Good job, ja.
2: En dan is er klopt hier iets niet.
0: Wat klopt er niet?
2: Nou, die G die was een beetje raar geschreven. Maar die G was precies op de manier geschreven als mijn zoontje schrijft.
0: Heeft hij het erbij gezet?
2: Volgens mij heeft hij het erbij gezet, ja.
0: Heeft hij zelf ook die E++ erbij gezet, of niet?
2: Nou, dat weet ik dus niet, maar ik heb zo mijn kleine vermoedens.
0: Was het een B++, weet je wel? Heeft hij een E van gemaakt?
2: Ik heb even goed forensisch werk zitten doen, maar ik heb voor de rest niks kunnen ontdekken.
0: Tegenwoordig heb je van die modellen, hè, om te checken of het een AI-tekst is.
2: Ja.
0: Ik zou hem even daardoor heen halen om te kijken of dat... Want daar wordt een watermerk bij gezet. Alleen die is onopvallend. Die kan je echt met alleen een bepaalde... bepaalde manier kan je die terugvinden. Okay. Ik zou toch even checken, Ries.
3: Plagiaatcontrole.
0: Ja, nee, precies. Ja.
2: Plagiaatpolitie.
0: Dus is niet alleen maar de krantenman, maar is hij ook de plagiaatman, om dat allemaal te checken.
2: Oh. Maar goed, ik geef hem vooralsnog een voordeel van de twijfel.
0: Voordeel van de twijfel. Ja. Nou, Kees van der Spek gaat op onderzoek uit. Dat is alweer ongelooflijk. Ja, zou die dat echt doen, denk je? Of, want wat voor vak was het?
2: Het was Engels.
0: Het was voor Engels. Ja, maar daar is hij toch gewoon goed in?
2: Ja, daar was hartstikke goed in.
0: Hij is echt een typisch jongere, want hij praat echt met Engels en Nederlands woorden door elkaar.
2: Ja, echt.
0: En dan ook
2: verbasteren van Engelse woorden naar het Nederlands, weet je wel? Dus gewoon...
0: Ook noem eens een voorbeeld. Ben ik wel benieuwd
2: waar kwam hij nou van de... connecteren had hij het over.
0: Connecteren. Dat gebruik ik ook wel eens inderdaad, ja. Ja, ik vind connecten vind ik ook altijd zo'n raar woord. Ja. Ik bedoel, je neemt gewoon contact met iemand op.
2: Ja, we zijn daar gewoon verbinden.
0: Connecteren, ja. heb jij ook zo'n woord, Amon, van iets wat je eigenlijk verbastert vanuit het Engels, maar dan van Nederland? Ja, dat doen we eigenlijk met z'n allen, hè, tegenwoordig. Al die Engelse termen, het is gewoon standaard, maar bij jongeren is dat nog erger.
3: Ja, nou, ik weet niet echt nu iets te bedenken per se, maar...
0: Denk er even over na, misschien kom je er zo meteen op, want ik ben wel benieuwd daarnaar.
3: Ja.
0: Sowieso, de straattaal, ik snap er echt helemaal niks meer van.
2: Nee.
0: Komt er iemand naar je toe, hé, snelle planga, man.
2: Ja, wat?
0: Nu weet ik toevallig wat een snelle planga is. Alhoewel, volgens mij is dat ook inmiddels weer boomertaal. Omdat dat vroeger werd gebruikt. Wat voor woord gebruiken jullie tegenwoordig voor een zonnebril? Of voor überhaupt een bril?
3: Ja, snelle planga.
0: Gewoon nog steeds die snelle planga?
3: Nog steeds die snelle planga.
0: En wat is nou, geen scheldwoorden, maar wat zijn dan zeg maar woorden waar je nu heel vaak over praat? Ja, ik kom hier ook op, omdat ik zit hier, ik weet niet of je dat ook volgt, Amon, dat Minecraft gedoe online. Je hebt een maand lang heb je een of andere Minecraft game.
3: Oh. Ja.
0: Die wordt online gespeeld door de grootste influencers van Nederland. En dan er komen zoveel woorden in voor dat ik denk, ik snap er helemaal niks meer van.
3: Nee, dat volgt nee, niet volg echt.
0: Maar, terug naar je vraag, want ik ga er overheen praten. In plaats van dat jij dat doet, doe ik het. Wat is een woord wat nu veel wordt gebruikt onder jongeren? Straat al een beetje.
3: Ja, even nadenken hoor.
0: Nou, weet je wat? Denk jij er even over na? Maak even een top 3 van de meest gebruikte woorden, althans volgens jou. En dan vraag ik de luisteraar ook even. Van, wat zijn nou straattaalwoorden die jij veel gebruikt? En die nu nog steeds in zijn. Dus snelle planga, nou dat weten we, dat wordt nog steeds gebruikt. Is dus, zoals we dat vroeger zeiden, is een kekke zonnebril, man. Kekke bril. Ja, kekke, dat is helemaal... Dat, Amon zit me nu al glazen aan te kijken. Wat is overleden?
2: Ik reed toevallig gisteren achter een auto en daar stond op Gers.
0: Gers?
2: Gers. En
3: vroeger.
2: Ja. Nee, ja, als in de naam Gers Pardoel inderdaad. Maar vroeger, en dan heb ik het echt over vroeger, lang geleden, in de jaren 80, was Gers een ander woord voor gaaf. Dat het mooi was, iets leuks was, weet je, zoiets.
4: Vroeger, toen Richard Harreman nog heel jong was, toen was het woord Gers was bedoeld voor gaaf.
2: Ja.
4: Wat wij in latere termen nog kek noemden en tegenwoordig... Amon, wat is daar in anno 2000... Als we in de toekomst kijken vanuit vroeger, wat is dan het woord voor gaaf?
3: De toekomst?
4: Ja, dat is dan 2006. Ik leef in het verleden, zeg maar.
3: Oh, jij leeft nog in de jaren... vroeger. Ja.
4: In de bakkeliet radio.
3: Tussen de dino's.
4: Voor de 104 AM, ja.
3: Oké.
4: Okay. Wat zou het woord voor gaaf kunnen zijn in de toekomst?
3: Deel meestal gewoon vet of cool.
2: Oh, vet. Dat is nog van de jaren 90 is dat nog.
0: Stop de muziek, dat vind ik eigenlijk nog best tegenvallen namelijk.
2: Ja.
0: Dat is echt iets wat wij nog steeds gebruiken.
2: Ja.
0: Nou, misschien moeten we het vaker gaan gebruiken, Ries. Want dan wordt het wat minder in bij de jongeren. Dat weten we inmiddels ook. Oké, gaaf dus. Gaaf. En wat vet, was het? Vet, cool. Vet, cool.
2: Vet, cool.
0: Ik weet nog wel dat het echt een beetje begin zeer was. Dat het ook een beetje in werd, hè, die woorden vet en cool en zo.
2: Ja.
0: En toen had je zo'n serie van Telekid samen met De Sint.
2: Ja.
0: En De Sint was een beetje ouderwets, hè, daar ging het dan om. En de Sint moest wat cooler worden. Nou ja, toen was ook het tijdperk met Irene Moors, met de Smurfhouse en zo, was helemaal in. Ze moest meer gaan housen en zo. En De Sint moest dan ook vet en cool zeggen en zo. En dat is heel gek.
2: Ja,
0: nee, heel
2: dat
0: gek.
2: Niet. Nee, dat nee. Niet.
0: Tegenwoordig doet hij dat gelukkig niet meer. Dan zegt hij alleen maar dag hoor.
2: Ja. Ook niet meer.
0: Nee, weet ik. Ik weet niet of dat nog steeds zo meteen... Goed, nou.
5: Het weerbericht.
0: Ik loop nog geen Sinterklaas weer, want het is begin oktober. Ja, het zit er wel aan te komen. Hè. Volgende maand dan zou die aan moeten komen aan de bal.
2: Ja.
0: Volgens mij ergens onder Arnhem in een of ander dorpje.
2: Oh, oké. Okay.
0: Maar goed, het weerbericht voor vandaag dan. 13 oktober spreken we over. Het is vandaag overwegend bewolkt. Af en toe valt er wat regen of... klopt dit? Ja, dit klopt.
2: Ja, die klopt.
0: Af en toe valt er wat regen of motregen. Ook vanmiddag blijft het grijs en nat. De temperatuur loopt op tot ongeveer zo'n 18 graden vandaag. Wel ietsjes warmer dan gisteren. Voelt ook iets warmer aan namelijk. Gisteren was het 6 graden 's ochtends, nu is het 13 graden.
2: Ja, dus, het is wel een stuk warmer nu.
0: Er staat een matige zuidwestenwind. Hey, Frits, de zuidfritswester.
2: Gaan we weer.
0: Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Zeg, we zijn begonnen met de dinsdagochtendshow. Zometeen natuurlijk het gebruikelijke, hè. Waar of niet, waar gaan we spelen, de voor of de na. We gaan even bellen met het buitenland. Waar we dan precies naartoe bellen, ja, had je eerder maar moeten luisteren... want dan hadden we een hint kunnen geven. Hebben we ook gedaan. En dan had je het geweten. Maar zometeen, dan neem ik ook even... Nou ja, laten we zometeen op de radio even bespreken wat we kunnen doen daarmee. Want ik ben benieuwd of jullie daar ook zo tegenover staan als ik. En ook natuurlijk muziek gaan we draaien.

carrière is gewoon

0: lang over nagedacht op waar ik deze band op vind lijken. En ik ben erachter gekomen dat ik ze steeds meer vind lijken op The Killers.
1: Killers?
0: Ja. Oh. Weet je, het idee was of ze binnenkort, hoe heet dat nummer ook alweer, Human gaan uitbrengen of zo. Ik vind het echt op lijken. Kensington. Met natuurlijk de nieuwe zanger. Alhoewel, hij is inmiddels ook alweer even onderweg. Ik vind het ook wel grappig. Je vertelde dat van de week. Naar aanleiding van dat verhaal rondom Eva Jinek. Dat interview met Marcel, de frontman van Direct is dat. Mm-hmm. Dat hij zo nu en dan nog steeds wordt aangekondigd als de nieuwe zanger van Direct. Terwijl die echt... Nou, hoe lang... Ze zijn al meer dan 10 jaar bezig, hè?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, volgens mij 2010 of zo is Marcel erbij gekomen. Dus dat vind ik nogal opmerkelijk.
1: Ja, ik vind het ook heel apart. Ja.
0: Inmiddels de niet meer zo'n nieuwe zanger, dus samen met Kensington.
1: Wat zei je, 10 jaar? Dat is al 17 jaar.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Call You Home hoorde je, ook Paul Simon hoorde je en You Can Call Me Al. Nou, noem mij vooral Wesley, hem noem je Richard Arman en die andere hem noem je Amon. Want wij zijn er met de ochtendshow en hebben ook een klein overzichtje voor je.
2: Wat staat er in de krant?
0: Ja, het is 2 minuten voor 7:30. Wat staat er in de krant, Richard Arman?
3: Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Getuigen zeggen dat iemand uit het karretje viel en daarbij andere inzittenden raakten. Het ongeluk gebeurde in attractiepark Six Flags, in Georgia dus. Ja. Vorige maand werd in een ander park van dezelfde keten een achtbaan stilgezet na meldingen van hersenletsel.
0: Oh jee.
3: Het is echt bizar.
0: Ja, dat hoorde ik in het nieuws inderdaad. Meerdere mensen die hadden meldingen gemaakt erover en een daarvan die had het echt daadwerkelijk opgelopen.
3: Het is echt bizar.
0: Ja, echt heel bizar inderdaad. Ja, er is natuurlijk nu, dat heet tegenwoordig Walibi. Je hebt de Walibi Friday Nights weer. Ja, het is oktober natuurlijk. Oktobermaand, Halloween, dat soort zaken. Maar dat was vroeger natuurlijk Six Flags Holland.
3: Ja.
0: Daar bestaan natuurlijk een aantal achtbanen uit, hè, zoals bijvoorbeeld de Goliath.
3: Uh-huh.
0: Ja, ik neem aan dat ze daar toch extra onderzoek naar moeten doen, want het is wel ontstaan vanuit het Six Flags tijdperk.
3: Dat lijkt me wel, ja.
0: Ik hoop ook dat ze dat gaan doen, maar goed, voorlopige hersenletsel kun je ook oplopen omdat je kaart schrikt in verband met de Friday Nights.
3: Ik heb even dat nieuws erbij gepakt. Ja. Er waren meer dan 100 bezoekers die zeiden dat ze tijdens het ritje van ruim 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen.
0: Ja, ongelooflijk is
3: bizar.
0: Dat toch? Dat is echt bizar. Nou, in ieder geval, dat was het nieuws vanuit All the Way from America. Laten we het even betrekken tot wat de Hollandse kranten zeggen. Nederlandse kranten dan natuurlijk. Ja, Hollands is ook zo ouderwet. De Telegraaf die kijkt naar de invloed van migratie op de woningvraag. De krant verwijst naar onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Jaarlijks zouden zo'n 50.000 woningen nodig zijn voor migranten. Dat zijn natuurlijk 50.000 woningen die ook 50.000 mensen in Nederland willen. Dus dat is een beetje waar ze naar kijken qua de invloed daarop. Het AD zet de medische zorg voor vrouwen op de voorpagina, want journalist Mirjam Kajer die vertelt over haar lange zoektocht naar een verklaring voor klachten die jarenlang niet goed werden herkend. Wat voor klachten dat zijn, dat lees je daar natuurlijk. En van de spreekkamer van de wereldpolitiek gaan we dan. Trouw die open met de waarschuwing van de NAVO-topmilitair Alexis. Hey, Alexis.
3: Ja.
0: Grinkiewicz?
3: Geen idee.
0: Nou ja, Alexis dus. Wie een bondgenoot aanvalt, krijgt volgens hem een harde militaire reactie terug. Hij benadrukt tegelijkertijd dat er geen aanwijzingen zijn voor een oorlog die morgen uitbreekt. Dus hij waarschuwt er wel voor, maar hij waarschuwt er niet voor. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. NRC dan, die vertelt het verhaal van de kleindochter van kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een bewaarboekje met zijn kunstaankopen speelt een belangrijke rol in de strijd om geroofde schilderijen terug te krijgen. Toevallig las ik vanmorgen ook in het nieuws dat de 2 schilderijen zijn teruggevonden na een kunstroof. Maar wel beschadigd, dat is dan wel jammer. Maar goed, ze zijn wel teruggevonden, dus mogelijk en hopelijk kunnen ze het restaureren. Dan de Volkskrant nog tot slot. Die laat vrouwen op Sumatra zien die zich verzetten tegen ontbossing. Zij zetten zich in voor de bescherming van hun bossen. Ik dacht dat het inmiddels wel een beetje... klaar was met de ontbossing en zo. Dat verhaal inmiddels wel duidelijk was in de wereld, dat we daar wat beter mee om moeten gaan. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. En er zijn dus hele groeperingen die zich daarvoor inzetten. Mm-hmm. Nou, dat wat betreft het nieuws van de kranten. Nog 1 nieuwtje uit de Alphen. Want de spoorbrug, hè, daar hebben we het gisteren ook over gehad. Maar gisteren rond 7:00 is de oude spoorbrug, dat vind ik wel vrij snel, dat het binnen een dag al is gebeurd, richting Friesland verscheept. afgevoerd. Want ik weet niet of het met de boot is gegaan. Maar er wordt gewerkt aan de brug die medio juli 2027 weer treinen moet laten passeren. De eerste ochtend met vervangende bussen verliep volgens de NS goed. Al moesten reizigers in Bodegraven wel geregeld wachten. De brug is dus weg, maar het omreizen blijft voorlopig. Ja, dat weten we inmiddels. 13 juli 2027 werd er vermeld door de NS. Dus naar verwachting moeten we daar maar vanuit gaan dan. Hè?
3: Zeker.
0: Dat wat betreft het nieuws voor nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Wat heb jij er zo in zitten, Ries?
3: Ik zal er even snel bij pakken. 7:30 uur. De werkzaamheden aan de Gouwe Spoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zijn begonnen.
0: Ja, nou goed. Dat zometeen dus bij Richard Arreman. Ook het nieuws uit de wereld hoor je zo. En nu is even...

0: alsof. Nee, het heet Eindgoed al goed.
1: Het leeft nog lang en gelukkig.
0: Het gaat allemaal om de Leidse rapper Babs. Babs Schut heet ze officieel. Het is een Nederlands artiest, producer en poprapper. Het nummer is een populaire track op haar Spotify-profiel. Ze combineert dan energieke beats en funky pop-akkoorden met melodieuze rap. En het doel is om maatschappelijk relevante en urgente thema's zoals identiteit, stereotypering en geaardheid bespreekbaar en ook dansbaar te maken. Dat vind ik ook wel een mooie insteek. Om maatschappelijke thema's dansbaar te maken. Nou, Babs die doet dat. Eindgoed, al goed. Je hoort hem hier in de ochtendshow. Zometeen het nieuws uit de regio met Richard Harreman. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS Journaal. Oftewel het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die heeft Richard Harreman voor je. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De werkzaamheden aan de Gouwenspoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zijn begonnen. De komende 9 maanden rijden er geen treinen tussen beide plaatsen en worden reizigers met bussen vervoerd. Volgens de NS is de overgang naar het busvervoer goed verlopen, al was het wel druk. De 43 jaar oude brug wordt weggehaald en in Friesland gereconstrueerd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 14 juli volgend jaar. De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan den Rijn is begonnen. Woonvoorten bouwt tussen de Magnoliastraat en Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. Inwoners van Kagen-Brasum gaan volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgt naar verwachting met €51 tot €1149 per jaar. De gemeente rekent bij de meeste tarieven op een stijging van 4,1%. Vooral de riool- en waterzorgheffing gaat omhoog. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november. De definitieve belastingtarieven worden later dit jaar vastgesteld. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries. Dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik zie ineens een heel lijstje opproppen. Dat betekent dat het vrij druk is. Je krijgt de melding van 10 minuten of langer van me. Dan hebben we er nog eentje over. Dat gaat om de N207. Alphen aan den Rijn in de richting van Hillegom. Sorry hoor. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden staat 4 kilometer. En je vertraging is een kwartier. Hoe is het op het spoor?
3: Ja, ik heb in onze regio niks te melden, behalve...
4: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, succes daarmee. Gebruik in ieder geval de reisplannen van NS, de NS om jouw route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
3: Zeker.
0: Zometeen komt het ook goed, want dan gaan we weer spelen de voor of de na. We gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Wil je meespelen? Meld je dan even via de app studioalf.nl/whatsapp en speel mee met de voor of de na.

nu wil ik die lijn niet vergelijken met een hond. Maar je kent wel eens op het moment dat een hond zich uitschudt. En zeker van die honden met van die wat langere wangen, zeg maar. En als je dan doet... Dan zie je dat helemaal heen en weer gaan. En natuurlijk alle mondwateren alle kanten op spatten, zeg maar. Maar dan moet ik altijd wel aan denken bij deze plaat. Grooves in the Heart van D-Light. Dus doet dat namelijk ook zo van... eerst... En dan... Ja. Nou, probeer dat maar eens na. In de bus heb je vervangend vervoer, namelijk tussen Alphen en Botergraven. Eens kijken wie het allemaal opvalt. Want weet je namelijk wie er heeft geluisterd naar de ochtendshow. Dat is ook wel grappig, om een keer even achteraan te gaan, zeg maar. Zeg, wat ook grappig is als we jou zo meteen kunnen uitroepen tot dagwinnaar in de voor of de na. Want het is weer de hoogste tijd om jouw muziekkennis te testen. Gaan we dan ook doen. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje en aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app. Studioalf.nl, schijn WhatsApp is dat adres. En vandaag spelen we met het jaar waar we gisteren mee zijn geëindigd. 2008, want toen hadden we Lily Allen als opdracht. De Fear ging het toen om. Is niet de opdracht voor vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 2008. Ik wil het van je weten. Studioalf.nl, schuin-whatsapp. En luister vooral goed, want zo klinkt de opdracht voor vandaag.

0: Kort fragmentje. Ik maak het even lastig vandaag. Amon, heb jij een idee?
1: Ik ken het nummer niet.
0: Je kent het nummer niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Maar? Ik vind dat het oud klinkt.
0: Het klinkt oud volgens jou?
1: Dat vind ik.
0: Maar wat is oud? Is dat 10 jaar? Is dat 20 jaar? 30 jaar? Wat is oud?
1: Ouder dan ik.
0: Ouder dan, dat is, ja, dat is nog vrij jong dan.
1: Ja.
0: Jij bent even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Hoe oud ben jij?
1: 16.
0: 16. Dus alles ouder dan 16 jaar geleden, dat vindt Amon oud. Ja. Dus het klinkt vooral oud. Richard Arman, voor jou is het wat minder oud. Want voor jou klinkt oud, denk een jaar of 30, 40, zoiets.
2: Nou,
0: 50.
2: No. Zoiets.
0: Ja, ik wil zeggen, want anders noem je mij ook oud. Maar goed, dat is... Heb jij een idee?
2: Nou ja, ik heb wel een idee van de artiest. Maar voor de rest eventjes niet, hoor.
0: Voor de rest eventjes niet. Nou, even nog één keer het fragment dan. Misschien heb je ook geen idee namelijk. Ik maak het extra lastig vandaag door maar twee zinnen te laten horen. Doe ik een extra bonus zinnetje bij. Laten we dat afspreken. Titel en artiest, voor of na het jaar 2008. Studio11.nl/WhatsApp. En dit is de opdracht voor vandaag.

zie nog steeds veel vraagtekens boven de hoofd hangen van de heren in de studio. Misschien heb jij wel een idee, laat vooral weten. studioalf.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2008. Ik wil het van je weten. En mocht je het goed hebben, dan ben jij zometeen de dagwinnaar en krijg jij zomaar 3 stickers van ons. Dus doe vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp en geef antwoord op de voor of de na.

Crazy van Lost Frequencies en Zonderling in de ochtendshow. Ja, daarvoor hoorde je de opdracht in de voor of de na. We zijn namelijk op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 2008. Ik heb het een beetje moeilijk gemaakt door maar drie zinnen te laten horen van het liedje. Hier in de studio ook heel veel vraagtekens over, ja, wie is dit dan precies? Nou ja, daar is niet per se twijfel over, maar wel over, ja, wat is de titel dan van die track? In de app merk ik dat ook wel, dus ik heb het misschien net even te moeilijk gemaakt. Ook wel goede antwoorden voorbij komen. Maar laat ik nog één keer het fragment draaien. Doe ik er nog een extra zinnetje bij. Geef ik je nog extra kans om een antwoord in te sturen. Want we zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 2008. En antwoorden kun je insturen via de app studioalf.nl/WhatsApp. De opdracht voor vandaag, ja, die klinkt zo. Oh, moeten we wel even helemaal natuurlijk. Dit is hem.

0: I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway.
1: Ah. Ja, daagt er nu iets?
2: Ja, dat begint wel eens te dagen.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dan begin ik eerst even bij Amon. Amon, heb jij een. Begint er iets te dagen ook bij jou? Heb jij een idee?
3: Nee.
1: Nee. Ook niet qua artiest?
3: Nee.
1: Oké. Okay.
3: Ik zou het niet weten.
1: Voor jou is alles na 2010.
3: 10
1: is te oud. Oké. Okay.
3: Nee, niet per se. Maar dit.
2: Voor 2010 dan?
1: Voor 2010, ja. Na 16 jaar, zeg maar. Dat is de,
3: ja, precies.
1: Ja, je herkent af en toe wel dingen, maar dit is misschien net zo'n vergeten pareltje voor jou. Dat zou natuurlijk
3: kunnen. Ja, dat zou ook willen, ja.
1: Richard Harman, bij jou begint wel wat te dagen. Ja. Wat geef jij, wat is jouw poging tot een antwoord?
2: Mijn poging, ik was al eigenlijk heel snel erachter dat het Pink zou moeten zijn.
1: Oké. Okay.
2: En toen ging ik eventjes diep graven, maar die laatste twee zinnetjes die ik nog liet horen, dat... Nee, dat is een geintje. Ik weet het echt niet.
1: Je hebt geen idee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Ik heb het wel in de agenda. Ik heb het wel in het draaiboek gezet, maar dat is omdat ik het opgezocht. Ik weet zeker dat het Pink is.
1: Oké. Okay. Je bluft er een beetje doorheen, kwam het op neer.
2: Nou, nee, ik had zoiets van, ja, moet ik nou gaan lopen liegen op de radio? Heb ik geen zin in.
1: Nee, dat is ook zo.
2: Veel te vroeg ervoor.
1: Ja, maar dat moet je sowieso niet doen. Dat is geen goed idee.

0: Ik zie wel wat goede antwoorden in de app voorbij komen. Maar het antwoord van Richard Harreman en Van Amon vandaag is, ja...
1: Ik wil wel zeggen, het is na 2008 dat wel.
0: Oké. Maar goed, alsnog niet compleet, dus... Ja, dat is helaas niet goed. Dat kunnen we niet goed rekenen. We willen gewoon een volledig antwoord hebben. En iemand die dat heeft ingestuurd, dat is de enige echte...
1: Ben?
0: Nee. Oh. Even kijken. Heeft Ben zich gemeld ondertussen? Want die heeft wel gezegd, ja, ik ben binnenkort op vakantie. Dus ik ga even niet mee kunnen doen. Gisteren speelde hij wel mee trouwens. Had hij het over Lily Allen 2016. Ah, ja. Ja, 8 jaartjes te laat. Mm. Maar Ben doet vandaag niet mee, zo te zien. Wie wel meedoet, dat is Milan. En Milan die zegt, ja, dit is Pink. En dan na 2008. Daarna dus. En hij heeft het over een titel. Ja, ik ga toch weer even een pauke instarten, want ik vind dit toch wel knap. Hij heeft het over de titel... All I Know So Far. Mm-hmm. Nou, voor zover All I Know is dat hartstikke goed. Yes. Nou, gejuich en applaus voor jou, hoor.
1: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd, Milan. Jij bent met deze de dag winnaar van de voor of de na. Want we waren inderdaad op zoek naar Pink. En All I Know So Far komt uit het jaar... 2021. Inderdaad, 2021. 7 mei 2021 is hij uitgebracht.
2: Bijzonder oud.
0: Bijzonder oud, ja. Is jonger dan dat jij bent, Amon.
2: Ja. Oh,
0: er bestaan twee versies van. Eén is de officiële albumversie, 4 minuten 40. En de radio edit, ja, die duurt 3 minuten 38. Dus daar hebben ze 1 minuut en 2 seconden van afgesnoept. Vind ik toch altijd zonde, weet je wel.
1: Ja,
0: want,
1: dat is altijd jammer.
0: Aan de andere kant, het betekent wel dat ik wat meer muziek kan draaien op de radio... als ze wat korter zijn allemaal. Ik merk trouwens... stop de muziek. Ik merk de laatste tijd dat er wat kentering is in de lengtes van platen.
1: Ja.
0: Want we hebben heel lang gehad dat jaren 80 platen duurden vaak 4 minuten, 7 mm-hmm. minuten, soms 10 minuten... terwijl er buiten een boom wordt omgezaagd. En tegenwoordig hadden we het over platen die maar 2 minuten duurden of zo. Uh-huh. Maar ik zie steeds meer platen voorbij komen die gewoon 4 of 5 minuten duren.
1: Oh, het is eindelijk weer zover.
0: Het is eindelijk weer zover.
1: Kunnen we echt genieten van platen.
0: Ja. En maar Milan, van harte gefeliciteerd. De dagwinnaar ben jij dus vandaag. En dan stuur even je contactgegevens op. Dan komt de 3 stickers jouw kant op. Want die gaan we dan na 10 uur direct naar je opsturen. Maar over platen die toch iets korter duren gesproken. Pitbull is er één daarvan. Kiss. Reach for the Stars.
3: Mr. Worldwide.
0: Samen met Kiss dus.
3: This is history in the making.
0: Nou, let's zo is go. Het.

0: Reach for the Stars, Pitbull en Kiss. Dus ja, de welbekende rockband natuurlijk. Die een samenwerking is aangegaan met Mr. Worldwide. Ik vraag alleen af, hoe is dat dan gegaan? Heeft Pitbull dan gezegd van, joh, hey Kiss, mag ik even een aantal van jullie vocals hebben? Hebben ze het opnieuw ingezongen? Het is natuurlijk een bekende plaat, hè, Reach for the Stars van Kiss. In zoverre. Je refereerde daar gisteren naar. Dat er heel veel van de vocalen, dat die eerder al zijn gebruikt in de andere plaat, toch? Van de band.
1: Weet ik even niet meer.
0: Dat weet je niet meer. Nou, maakt niet uit.
1: Ik weet even niet meer waar het gisteren over hadden. Nee, maar volgens mij heette de plaat van Kiss niet Reach for the Stars, hoor.
0: Nee, Rocking nog iets, toch?
1: Ja, Rock All Night of steeds, volgens mij.
0: Een lekker plaatje wel. Pitbull en Kiss dus, Reach for the Stars in de ochtendshow. Richard Arman, ik vraag jou om erbij te pakken het moment waar we allemaal op zitten te wachten. Namelijk het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo in zitten?
1: Er gaat weer gewerkt worden aan de fietsbrug over het Aarkanaal.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: Nou, het is ongelooflijk, maar het is
1: Hell has frozen over.
0: Wat zeg je nou?
1: Hell has frozen over, zeggen ze dan.
0: Hell has frozen, oké. Okay. Dat is zeg maar Highway from Hell en Frozen van Madonna en...
1: Nee, van dingen toch? Frozen?
0: Dat is Let It Go.
1: Let It Snow.
0: Voorlopig geen sneeuw. Wel regen vandaag. Het wordt maximaal 18 graden. Hebben we dat weer gehad? Gaan we richting het nieuws van 8 uur. Daarna het nieuws uit de regio. En daarna gaan we het even hebben over iets waar kabouters leven.
1: Oeh. Kabouterbos.
0: Nee, daar dan niet.
1: Die wonen daar niet meer. Die zijn vergevlucht.
2: Je moet ze verkassen.
0: Goed, daar meer over zometeen in de ochtendshow.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we schakelen even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:02. De dinsdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. En tijd voor het nieuws van de NOS.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal.
0: Goedemorgen.
11: Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
12: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
11: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37...

0: provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
1: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
0: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
2: Van de NOS gaan we terug naar de regio. En daar zit Richard Hageman met het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Ries.
3: Goedemorgen. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt goedkoper in Alphen aan den Rijn. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. De nieuwe laadpalen krijgen een scherm waarop automobilisten de tarieven kunnen zien en zonder laadpas kunnen betalen. Total Energies en Velian gaan de laadpalen plaatsen en beheren. Daarnaast wordt ook slimladen mogelijk, waarbij het laadvermogen wordt aangepast aan de beschikbare ruimte op het stroomnet. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens twee weekenden, van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens de werkzaamheden is de N207 langs het Aarkanaal afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. En dan nog het voetbalnieuws uit de gemeente Kagen-Brasem. MMO heeft de Polder Derby tegen Bernardes met 4-2 gewonnen en blijft tweede in de vijfde klasse A. Roak boekte de eerste seizoenzegen. Nicolaas Boys werd met 1-0 verslagen. VV Wouwbrugge verloor thuis met 0-2 van NSV 46. EMM 21 ging met 1-0 onderuit tegen VSV, maar zat vierde in de tweede klasse B. Kikkers 69 verloor voor de derde keer op rij. Voetbal Factory won met 3-2. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is echt wel flink uit de hand gelopen wat betreft de files. Er zijn op dit moment 24 files te melden met een totale vertragingstijd van 212 minuten. Geef mij de langste en die duren een kwartier of langer. File heb je te vinden, vind je op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet. Er staat daar op die weg 12 kilometer. Je extra reistijd is een kwartier. Gaan we naar de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer staat daar. De extra reistijd is meer dan een half uur. De linkerrijstrook is afgesloten. Er wordt geadviseerd door de ANWB om te rijden. Dat kan dan via de A13 en de A20. Gaan we naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Ja, daar loopt het dan automatisch ook vast. Tussen knooppunt Gouden en knooppunt Terbrechtseplein staat 12 kilometer. Je extra reistijd is 29 minuten. En de N207 Bergambacht richting Alphen aan het Rijn. Daar is een file van 2 kilometer te melden tussen afrit Haasrecht en afrit Moordrecht. Je extra reistijd is daar zo'n 20 minuten. Ja, is het op het spoor wat rustiger, Ries?
3: Ja, door een persoon op het spoor rijden er deze ochtend geen treinen tussen Gouden en Boskoop, Nieuwekerk aan de IJssel en Zoetermeer Oosten. Daardoor is er hinder op de traject tussen Alphen aan het Rijn en Gouda, Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag. De NS verwacht dat de problemen rond 8:30 zijn opgelost.
2: Ja, dat betekent dan dat als je inderdaad richting Bodegraven moet, dat je dan niet via Gouda kan. Dan moet je via Leiden of met de bus.
3: Precies,
2: ja,
3: inderdaad.
2: Dat is dan de enige wat nog overblijft.
3: Ja, maar goed, we hebben natuurlijk ook nog.
4: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
2: Nee, dat is dan de oorzaak daarvan inderdaad. Dus gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Heb je een ochtendhumeur?
1: Ik heb een enorm ochtendhumeur. Good
2: morning.
3: Good morning.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Hey, hallo Wesley.
7: Ah, wat dip tip.
8: Goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
10: Goedemorgen.

0: Billy Joel en My Life in de ochtendshow van Studio Alphen Kagenbrazen. Hele goede morgen. Het is 8:15. De dinsdag 13 oktober 2026 vandaag. Ja, gisteren, ik weet niet of je het hebt opgemerkt, maar er was een grote rookwolk te zien. Niet boven Alphen, maar wel naast Alphen. Heel veel mensen die dachten toch weer aan die grote brand in Ter Aar toen de tijd, een aantal jaar terug. Toen op een groot bedrijventerrein een flinke brand woedde. Dat was toch daarnaast, in Aalsmeer namelijk, een loods met meerdere auto's brandde gisteren uit. En na ongeveer 3 uur had de brandweer het vuur onder controle. De sloopkraan die brak delen van het pand af om moeilijk bereikbare brandhaarden te kunnen blussen. En de rook was tot bij Nieuwkoop, tot eigenlijk Alphen zelfs, te zien. En ook omliggende woningen die werden ontruimd uiteindelijk uit voorzorg. Dan in Oude Wetering ligt ondertussen 35 historische schepen aan de kade. De tijdelijke museumhaven duurt tot en met vandaag. En sluit aan op de strontrace. Ja, eerder hebben we het erover gehad, Ries.
1: Ja.
0: De strontrace. We hadden daar nogal wat vraagtekens over.
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk een soort van race waarin schepen op wind en mankracht tussen Workum en Warmond varen. Tijdens de tussenstop in in Oude Wetering nemen deelnemers Veense augurken mee. En niet van Kersbeken. Maar vanuit de Veen, zeg maar. Ook historische transport heeft dus een lokale boodschap aan boord. Ja, wel een beetje zuur.
1: Een beetje zuur, ja. Misschien zoetzuur.
0: Ja, wellicht. Ja, even zoetje erbij het zuur inderdaad van de augurk. Ja. Hebben we nog even een nieuwtje ook nog uit Leimuiden. Want op de vrijkomende plek van Sushi Ran komen voorlopig geen appartementen of logeerplekken. Kagenbrazen heeft namelijk de aanvraag daarvoor afgewezen. Omdat wonen en logeren op een bedrijventerrein, de Drechthoek, niet binnen de regels passen. Ja, niet de omgevingsvergunning hebben ze daar dan voor. Bedrijfsruimte en verduurzaming zijn er wel mogelijk. Sushi Ran verwacht volgens een medewerker komend voorjaar naar Blijswijk te verhuizen. Ja, en Amon, jij hebt ook nog nieuws. En dat is eigenlijk nieuws van de sterren. Want er is wat bekend rondom Expeditie Robinson, hè?
2: Ja, zeker. Maxi Meiland gaat meedoen aan Expeditie Robinson.
0: Maxi Meiland, ja.
2: Ja.
0: Oh god, Maxi Meiland. Goed. Ja, wat goed, wat goed. Ja.
2: Ja, net als goldbandzanger Boas Kok en Haagse influencer Denise Anna.
0: Oh, die gaat ook meedoen?
2: Die gaan ook meedoen, okay. Ja. Die zitten allemaal bij de 19 deelnemers van dit seizoen. Het seizoen begint op 1 november en Maxime denkt dat het nooit zo zwaar kan zijn als een bevalling.
0: Ja.
2: Dat vertrouwen heeft alvast
3: ingepakt. Goedemorgen, jongens.
0: Ja, goedemorgen, jongens. Sorry, wat zei je?
2: Okay, dat vertrouwen heeft alvast ingepakt.
0: Ja, ik denk alleen wel dat ze...
4: En nog wat anders vergeten nu ik er toch ben, hè?
5: Niet meer. Ja.
4: Nee,
0: van
4: jou is lekker.
0: Ja, precies. Ja. Nee, ik denk dat wordt echt wel gezellig daar op dat eiland. En op een gegeven moment zegt ze...
6: Ja, wij hebben groot nieuws te vertellen. Wij gaan stoppen.
0: Ja.
6: Met Chateau Meiland.
0: Met Chateau Meiland, maar met Expeditie Rob.

0: En soms doet ze dan weer wel mee. Ja. Ja, ik heb het idee dat het hele stoppen van Chateau Meiland dat het te maken heeft met... Nou ja, goed, Martien was natuurlijk heel druk bezig met een film. Überhaupt komt er een film, zowel Martien als met... hoe heet zij ook alweer? Die vrouw. Die vrouw van Martien, zeg maar. De moeder Meiland. En zonder dan de dochters... En Maxime doet dan mee met Expeditie Robinson. Dus altijd gewoon hartstikke druk, joh. Die kon er gewoon niet anders.
1: Had geen tijd, joh.
0: Die had er gewoon geen tijd. Wat goed. Nou, wat dat betreft dat nieuws over Maxime Meiland. En het is nu nog even wachten natuurlijk.
2: Nou, wacht even.
0: Ja, wacht even. Totdat de eerste aflevering van Expeditie Robinson wordt uitgezonden. Wel bijzonder seizoen trouwens, tot slot hierover. Want het is namelijk de versie met de Belgen. Gecombineerde versie. Ja.
3: Nou, wat nou weer?
0: Nee, niet wat nou. Ja, daar had je die vrouw. Moeder Meiland.
1: Ja.
0: Laten we het over een bijzonder project hebben. Dat is namelijk het project waarin wordt gezocht naar paddenstoelen. Binnenkort is er een excursie namelijk. Ik moet er even bij pakken. Oh, hier heb ik het. Ja, want Bent Hout... Daar staat natuurlijk een mooi bos.
1: Zeker.
0: Maar ja, als je er zo langs loopt, dan kijk je misschien zo overheen. Of loop je er langs, loop je er net voorbij. Maar er is namelijk een hele wereld te ontdekken aan paddenstoelen. Zondag 8 november, daar kun je mee op ontdekkingstocht. Maar je moet wel even stevige schoenen aan en ook een spiegeltje meenemen. Waarom dan? Nou, ik ga dat vragen aan de boswachter. Dat is Stefan Gosveld van Andel. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waarom moeten we nou een spiegeltje meenemen? Gaan we onszelf bekijken in de spiegel?
4: Ja, uiteraard, dat kan. aan de onderkant van zo'n paddenstoel... daar zitten allemaal lijntjes en daarin zitten sporen. Nou, sporen zorgen weer uiteindelijk voor nieuwe paddenstoelen.
0: Ja.
4: Met zo'n spiegeltje kan je inderdaad mooi aan de onderkant kijken van zo'n paddenstoel. En dan kan je hem ook aan... De onderkant kun je de meeste paddenstoelen al identificeren van... oh, het is een fopzwam of een vliegenzwam. Dat is ook met witte stippen, laat maar zeggen.
0: Ja. De welbekende met de kabouter erop, zeg maar, die rood met witte
4: zeker.
0: Stippen.
4: Zeker, ja. Nou, met zo'n spiegeltje kan je dus mooi die aan de onderkant... kun je de paddenstoel ook van onder bekijken... zonder dat je helemaal plat hoeft te gaan liggen...
0: Ja, is natuurlijk leuk plat op de grond liggen. Alleen ja, het is niet goed voor je kleding. Althans, ja, of je moet even wat daarvoor aantrekken. Wat vies mag worden. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, hè, van de excursietocht.
4: Nee, het is niet de bedoeling dat je van top tot teen onder de bagger komt te zitten. mag wel.
0: Ja.
4: maar gewoon, ja, het maakt het waarnemen en bekijken van de paddenstoel net wat makkelijker.
0: Wat is zo bijzonder aan paddenstoelen dan? Zijn er zoveel soorten te vinden?
4: Ja, er zijn echt een groot aantal verschillende paddenstoelen in Benthout. Ik weet niet even zoveel hoeveel, maar we hebben echt wel een flink aantal.
0: Ja.
4: Van groot naar heel erg klein en super nuttig zijn paddenstoelen eigenlijk. Paddenstoelen zorgen voor het opruimen van dode plantmateriaal wat in het bos ligt. En zo komt er weer een nieuwe compost vrij en weer extra voedingsstoffen in de bodem.
0: Oh, dus ze hebben ook daadwerkelijk gewoon een nuttige functie, paddenstoelen.
4: Ja,
0: het is niet alleen maar leuk dat ze er staan. Dat is het niet alleen. Nee.
4: Nee. Het is echt een heel groot netwerk van allerlei kleine worteltjes, adertjes, zo kan je het zien, onder de grond.
0: Ja.
4: En die transporteren voedingsstoffen van het dode hout naar nieuwe plantjes, naar van kleine boompjes tot aan struiken. Het is echt een complexe wereld.
0: Er zijn heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Heeft elke paddenstoel dan ook zijn eigen functie?
4: Er zijn ook paddenstoelen die op dode dieren groeien. Maar dat komen we in Benthout weinig tegen.
0: Ja.
4: Althans, de kans is heel klein dat je die tegenkomt. Dus we zien merendeels de paddenstoelen die op dode plantresten leven of tussen een blad omhoog komen. En ze hebben eigenlijk, al die paddenstoelen hebben wel allemaal dezelfde functie. Het is gewoon het opruimen van dode plantmateriaal en voedingsstoffen terugbrengen in de bodem.
0: Ja, nu, ja, is er dan een excursietocht en dan gaan jullie dan langs die paddenstoelen? Jij weet waar ze staan dan, neem ik aan. Of gaan jullie echt op speurtocht?
4: We zullen deels op speurtocht gaan en deels weten we waar ze staan. Maar ja, speuren naar paddenstoelen is veel leuker eigenlijk. Want dan weet je het van bij voorhand al niet wat je tegenkomt.
0: Nee. Komt het bij jou ook nog wel eens voor dat je dan door het bentwoud heen loopt en dat je dan denkt... Hey, dit zo'n soort paddenstoel heb ik hier nog nooit gezien.
4: Ja, die kans is zeker aanwezig. Volgens mij echt totaal 2 keer zoiets gehad van... Oh, dit is wel een bijzondere. Even kijken wat het is.
0: Ja.
4: Ja, dan moet je wel een goed boekje bij hebben... wil je dat kunnen identificeren. Dus de gidsen die er meegaan, die hebben er ook wel wat kaas van gegeten.
0: Ja.
4: Nou, niet letterlijk van de paddenstoelen, maar...
0: Nee, dat vraag ik me ook af, Stefan. Want er zijn natuurlijk paddenstoelen die we eten. Hè? Die liggen regelmatig door de risotto of door de rijst of wat dan ook heen.
4: Ja.
0: Zijn er nou ook paddenstoelen die we dan kunnen plukken en die we dan kunnen eten? Of zeg je, doe dat nou vooral niet, want dat is niet goed.
4: Nou, het liefst niet, laat ik zo zeggen. Nee. Er zijn wilde paddenstoelen die je vanuit het wild ook gewoon kan plukken en eten. Maar ja, er zijn ook een hele hoop soorten die erop lijken. En die kan je hooguit maar 1 keer eten. En dan heb je echt wel een groot probleem als je die eet.
0: Ja, die zijn nogal giftig, zeg maar.
4: Ik raad het altijd af. Ja, ik raad het eigenlijk altijd af. Ook als mensen het in het veld vragen van... Ja, kan ik deze paddenstoel nou eten? Ik zeg, ja, mogelijk 1 keer. En dan is het gewoon klaar.
0: Ja.
4: Dus ik raad het eigenlijk altijd af, mits je echt erin heb gedoken, echt kennis ervan heb en echt 100% zeker weet. Maar ik geef die garantie eigenlijk nooit. Dus ik zeg altijd gewoon lekker laten staan. En het is ook een onderdeel van de natuur. We halen al zoveel weg van natuur. Dus als we dat ook nog weghalen, dan slopen we daar ook nog een hele keet.
0: Ja, ja, dat, we hadden toevallig net nieuws inderdaad over de ontbossing. De ontpaddenstoeling, dat willen we ook niet veroorzaken natuurlijk.
4: Nee. En het is echt wel een cruciaal onderdeel van het levenscyclus in het bos.
0: U vraagt me ook af, want we hebben het natuurlijk over paddenstoelen die we kunnen eten. Het schiet me zo ineens te binnen. We kunnen heel veel dingen kunnen we in de tuin zelf kweken. Kunnen we nou bijvoorbeeld ook paddenstoelen die we wel kunnen eten in de tuin kweken?
4: Als je de sporen daarvan zou kunnen kopen, dan zou je die in je in de tuin, wordt het lastig, maar in ieder geval in een speciaal bakje wel tot... van sporen tot paddenstoel kunnen kweken, ja.
0: Ja, maar daar heb je wel speciale sporen weer dan voor nodig?
4: Ja. Die kan je gewoon online kopen. Je kan ook paddenstoelen op koprup kweken, dat weet ik. Dat heeft een maat van mij heeft dat een keer gedaan. Die had zijn eigen paddenstoelen gekweekt op koffieprut.
0: Dat werkt wel goed, hè, koffieprut?
4: Ja, dus dat is ook gewoon binnen in huis is dat makkelijk gewoon te realiseren. Alleen... Ja, wilde paddenstoelen sporen, dat is echt heel lastig. Want dat zijn zulke kleine zaadjes, die kan je makkelijk inademen, zo klein en onzichtbaar. Dus wilde paddenstoelen in je tuin kweken wordt heel lastig.
0: Wordt heel lastig en ook veel gedoe. Dus laat het vooral lekker voor het oog. Dat is natuurlijk ook leuk om naar te kijken. Ja, we kennen natuurlijk de paddenstoel. Je noemde het net al, de rode paddenstoel met witte stippen. De fopzwam, die noemde je ook. Wat is dat dan voor iets?
4: De fopzwam, ja, dat is een bijzonder zwammetje. Ik zal hem ook gelijk even opzoeken. Het is eigenlijk best een mooi zwammetje. Het een paarsachtig paddenstoeltje zo te zien. En lijkt op een... wat lijkt die op?
0: Op een zwam, maar dan...
4: maar dan een beetje paarsig. En,
0: maar waarom heet die dan fopzwam? Omdat hij op een zwam lijkt? Of?
4: Ja, en het is eigenlijk geen zwam, maar meer een paddenstoel.
0: Oké, want daar zit dan ook weer verschil tussen. Ja.
4: Ja, je hebt inktzwammen en stinkzwammen.
0: Ja.
4: En dat zijn wat zachtere paddenstoelen. En tenminste, zachtere zwammen. En een paddenstoel is echt wel wat harder.
0: Van structuren. Ja.
4: Ja.
0: Ja, dit soort dingen kun je natuurlijk ook allemaal vragen, hè, want ik stel het wel aan jou. Maar er zijn gidsen die straks meegaan met die excursie. Zondag 8 november van 10 tot 12 uur gaat dat plaatsvinden. In het Bentwoud, in Alphen aan de Rijn natuurlijk. Nu is de vraag, kunnen er ook kinderen mee? Krijg ik hier...
4: Zeker, het is hartstikke leuk voor kinderen. Ja hoor. Kinderen tot 12 jaar. Een startleeftijd vanaf 8.
0: Vanaf 8, oké. Dus kinderen kun je zeker meenemen. Ja, leuke familie gebeurt.

0: is om dat even gezamenlijk een keer te doen met z'n allen, toch?
1: Zeker, ja hoor.
0: En dan kun je erbij zijn. Meedoen kan vanaf 8 jaar. Dus volwassenen betalen 8 euro. 8,10 euro. Want ik moet wel goed zeggen, 10 cent hoort erbij. En kinderen van 8 tot en met 12 jaar 5,25 euro. Moet je even betalen daarvoor. Maar dan kun je wel wat leuks gaan doen met de familie. En ook een lekkere wandeling maken. En daarnaast ook nog wat opsteken. Want er is genoeg te leren over de paddenstoel en de zwammen in zover. En in hoeverre kun je dit bevelen aan iedereen om hier aan mee te doen, Stefan?
1: Zeker. Dat is hartstikke leuk voor jong en oud. Je zal versteld staan over hoeveel soorten er eigenlijk wel niet voorkomen. Waar je normaal eigenlijk of voorbij loopt of gewoon geen erg in hebt. Dus, het is zeker leuk om dat even zo'n momentje uit te lichten.
0: Ja, want iedereen die er vaak langs loopt, die, zoals jij als boswachter zijnde, jij verbaast je ook nog vaak zeker, over dat er weer nieuwe onderdelen te vinden zijn.
1: Zeker weten, ja.
0: Nu krijg ik hier, Ries, roep het maar gewoon door de microfoon, of wat wil je vragen?
2: Ik vraag me af een beetje. Het klinkt leuk, weet je, zo'n familiedag. Maar wat moet je nou precies aantrekken? Moet je gewoon, is het verstandig om even laarzen aan te doen of wat dan ook?
1: Ja, zeker. Als het een periode goed nat is geweest, dan is het bentwoud echt wel goed nat en drassig. Dus stevige wandelschoenen of laarzen is wel een goede. En eigenlijk gewoon kleding die ook wel vuil mag worden. Je zal niet met je spiegeltje overal goed onderdoor kunnen kijken. Dus af en toe op je knieën zitten en dat soort dingen. Dat, het is geen vreemde gewaarwording. Dus,
0: nee. Dus je moet ook wel een beetje goed ter been zijn om mee te kunnen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En vergeet het spiegeltje niet, hè?
1: Dat is ook,
0: Sorry, wat zei je, Stefan?
1: Je gaat ook wel soms hier en daar van paden af om bij een paddenstoel te gaan kijken. Dus inderdaad, het is niet altijd makkelijk begaanbaar.
0: Nee, precies. Oké. Dus laat dat duidelijk zijn. Wel een beetje goed te been zijn, dan moet het goed komen. Ja, en ik zei, vergeet het spiegeltje niet, hè? Want anders kun je niet aan de onderkant kijken. Dat is ook zonde.
1: Ja, je telefoon met camera.
0: Oh, die kan ook. Oh, dat is ook. Die heeft iedereen toch altijd bij de hand. Dus dat moet helemaal goed komen, denk ik.
1: Zeker.
0: Stefan Gosveld van Andel, dankjewel. Ja, zondag 8 november dus de paddenstoelen-excursie in het Bentwoud. Benthuizen natuurlijk, van 10 tot 12. Je vertrekt vanaf de parkeerplaats Bentwoud Noord bij het Bent Goud. En meedoen kan dus vanaf 8 jaar. En doe het vooral, want het is een leuke gebeurtenis. Zo is het. Stefan, dankjewel nogmaals. En een mooie dag gewenst voor vandaag. En mocht je nou een mooie paddenstoel tegenkomen waarvan je denkt, nou wauw. Hier moet ik echt wat over vertellen. Weet ons te vinden.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Ja, ook bedankt. Mooie dag.
1: Is van hetzelfde.
0: Hoi.

0: het is niet altijd het juiste pad bewandelen. Althans, niet op de negatieve manier, maar wel op de manier van... ja, als je even wat paddenstoelen wil vinden, dan moet je toch even van het padje af natuurlijk. Don't take the easy road. My Silver Lining First Aid Kit hoorde je hier in de ochtendshow. Nou, hopelijk heb je het niet nodig. En we hebben het zeker niet nodig wat betreft het nieuws uit de regio, want... Hij zit hier gewoon veilig op een stoeltje, Richard Arreban. Wat heb je er zo meteen in zitten in dat nieuws?
1: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst iedere week een dag staken.
0: Oh, ze willen gewoon een dagje vrij per week.
1: Ja,
0: dat wil ik ook wel. Maar dat gaan we niet doen. Door te staken, want dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Voor hun slaat het wel ergens op. Waar het op slaat, je hoort het zo meteen bij Ries. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal. Je hoort het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
0: Casper Meijer, dankjewel. Het nieuws uit de regio dan. Richard Arreban die zit ervoor. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De N209 tussen Zoetermeer en Benthuizen is sinds gisteravond 4 nachten achter elkaar lang afgesloten. De weg gaat telkens om 8 uur 's avonds dicht en is de volgende ochtend om 6 uur weer open. De afsluiting geldt in beide richtingen tussen de Australiëweg in Zoetermeer en de Bentwoudlaan in Benthuizen. De weg krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot en met donderdagnacht. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst iedere week een dag staken. De eerste landelijke staking is al morgen. De vakbonden FNV en CNV zijn boos omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze willen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer loon. In onze regio kunnen bussen van EBS en Qbus worden getroffen. De NS-bussen tussen Alphen en Bodegraven blijven wel gewoon rijden. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kagen-Brasem had de plek zelf voorgesteld, maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, ik zit ondertussen ook even te zoeken naar het nieuws van gisteren. Mm-hmm. Het was vrij druk op de wegen namelijk. Kwam allemaal door een aantal files die er door ongelukken werden veroorzaakt en dat soort dingen. Maar ik kan het nieuws even niet vinden.
1: Oh.
0: Maar dat heeft wel een beetje... Ja, het is een vergelijkbare situatie met vandaag. Want het is echt mega druk op dit moment.
1: Bizar, hè?
0: Er staan namelijk 18 files op dit moment. Totaal 213 minuten. Ja, we spreken toch wel over een flinke ochtendspits. Heeft onder andere te maken met ongelukken inderdaad. Je krijgt van mij de meldingen die een kwartier of langer duren. En dan hebben we het over een ongeluk die eerder deze ochtend heeft plaatsgevonden op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein loopt het daardoor vast. 24 kilometer staat er op dit moment. Je extra reistijd is daar een half uur. Dan een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Hoorn. Daarom 8 kilometer op die weg. Je extra reistijd is bijna 20 minuten. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar toch wordt er nog steeds geadviseerd om te rijden. En dat kan dan via de A13 en de A20. Ja, dan loopt het ook vast op de A20 natuurlijk. Gouda in de richting van Hoek van Holland is dat. Tussen knooppunt Gouda en knooppunt Terbrechtseplein staat 12 kilometer. Je extra reistijd is daar bijna een half uur. De N207, daar loopt het ook vast in de richting van Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en afrit Moordrecht. 2 kilometer, je extra reistijd is daar ook bijna 20 minuten. En datzelfde geldt voor de N209 in de richting van Rotterdam. Tussen industriegebied Hoeveg Zuid en Berkel en Rode Reis staat 5 kilometer. En tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 3 kilometer. En je extra reistijd is meer dan 20 minuten. Jeetje, nou, succes als je in de file staat. Geldt dat ook voor de treinen, Ries?
1: In onze regio zo te zien is er niks aan de hand, maar...
3: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee. En het probleem met die persoon op het spoor, dat is opgelost, hè?
1: Dat is opgelost, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen. En wellicht komt het ook goed met jou. Want ben jij zometeen de dagwinnaar van Waar of Niet Waar? We gaan hem weer doen

0: dan.
1: Lucas en Steve in de ochtendshow van Studio Alphen en Kagebrazem. We gaan een spelletje doen. Een hefsel van, en vooral ook, doe je best. Want wellicht ben je zo de dagwinnaar van waar of niet waar. We gaan weer spelen, we krijgen 3 stellingen te horen. En we kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Wij niet alleen hier in de studio, jij ook. En daarmee maak je kans op de titel dagwinnaar. En 3 stickers, want die liggen hier op je te wachten. Dus geef je vooral op door mee te doen. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter. Zet je waar of niet waar. Dat zijn dan de antwoorden op de 3 stellingen. En stuur dat dan in via studioalf.nl/WhatsApp. Zijn we er klaar voor hier in de studio?
2: Zeker.
1: Ik hoop jij thuis ook. Of misschien ben je wel onderweg of op werk. En dan kun je even luisteren. Let vooral in ieder geval goed op. Dit is stelling nummer 1.
3: En dan zijn we in de ochtendshow weer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Ik begin bij stelling nummer 1 over het menselijk lichaam. Je hart kan blijven kloppen nadat het uit je lichaam is gehaald, zolang het voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Ja, waar of niet waar?
1: Nou, ik hoop niet dat het hart zomaar uit het lichaam wordt gehaald, maar het gebeurt nog wel eens met de harttransplantaties, toch? Dat het hart uit lichaam wordt gehaald.
2: Ja, maar dan klopt het niet meer.
1: Dan klopt het niet meer?
2: Nee, dan klopt het niet meer.
1: Klopt het niet?
2: Nee.
1: De stelling klopt niet volgens Richard Harreman.
2: Ik zeg niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Amon, wat zeg jij?
4: Dan ga ik voor waar.
1: Jij gaat voor waar? Ja, ik ga ook voor waar.
2: Oké.
1: En wat is stelling nummer 2?
3: Stelling nummer 2. Canada heeft meer meren dan alle landen ter wereld bij elkaar. Waar of niet waar?
1: Nu heb ik even het land gemist.
2: Canada.
1: Canada. Ik wil hem toch even een keertje horen. Zegt hij Canada?
3: Stelling nummer 2. Canada heeft meer meren dan alle landen ter wereld bij elkaar. Waar of niet waar?
1: Dan bestaat Canada alleen maar uit water. Ik dacht dat Nederland zo'n waterland was. Ja. Maar Canada blijkt daar meer van
2: volgens mij is te dat zijn. Toch, volgens mij is dat toch wel waar. Er staat iets van bij namelijk.
1: Ja?
4: Ja. Ik denk dat het ook waar is.
1: Jij denkt dat het ook waar is?
4: Ja.
1: Hoezo denk jij dat het waar is dan namelijk?
4: Nou,

0: wist wel dat Canada heel veel meren heeft. Mm-hmm. Wist ook zo dat ze de meeste natuurlijke meren van, zeg maar, elk land los hebben. Dus ja, gewoon waar.
1: Jij doet waar. Ja, dan ga ik toch voor niet waar.
2: Oké. Okay.
1: Ik denk wel dat ze heel veel meren hebben, maar niet meer dan alle landen bij elkaar, zeg maar. Aha. Ja, precies. Nou, meer of minder? Nee. Waar of niet waar, dat is natuurlijk de vraag. Wat denk jij? Geef het antwoord op de twee stellingen die tot nu toe zijn gegeven. Maar natuurlijk ook op die derde stelling.
3: En stelling nummer 3. Sommige planten kunnen geluidstrillingen maken om de aanwezigheid van water te detecteren.
1: Een soort van...
2: Ik heb niet goed kunnen horen.
1: Een soort van sonar-geluid dan krijg je in dat geval. Nog één keertje dan voor Richard Harreman.
3: En stelling nummer 3. Sommige planten kunnen geluidstrillingen maken om de aanwezigheid van water te detecteren.
2: Kunnen geluids wat maken?
1: Ja, geluidstrillingen.
2: Geluidstrillingen maken, ja. Om water te detecteren?
1: Ja.
2: Ik zeg niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Amon, denk jij dat het waar is of toch niet waar?
0: Ik zeg ook niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Ik denk dat het wel waar is.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Dat zijn onze antwoorden. Wat zijn jouw antwoorden? Geven door studioalf.nl/WhatsApp. En dan willen we natuurlijk antwoord op de drie stellingen die Thijs zojuist heeft gegeven. Maar voor de duidelijkheid, laten we ze nog één keertje herhalen.
3: En dan zijn we in de ochtendshow alweer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Ik begin bij stelling nummer 1 over het menselijk lichaam. Je hart kan blijven kloppen nadat het uit je lichaam is gehaald, zolang het voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Ja, waar of niet waar?
1: Dat is de vraag. Waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2. Canada heeft meer meren dan alle landen ter wereld bij elkaar. Waar of niet waar?
1: Ook hier de vraag natuurlijk.
3: En stelling nummer 3. Sommige planten kunnen geluidstrillingen maken om de aanwezigheid van water te detecteren.
1: Ja, geluidstrillingen gaat het om inderdaad. Waar of niet waar? Wat denk jij? Geef het door, studioalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. Krijg jij 3 stickers van ons. En kunnen we jou uitroepen en kunnen we een feestje gaan vieren? Hebben we een beetje fun wat dat betreft? We hebben sowieso fun hoor in de ochtendshow. Maar hopelijk kunnen we nog meer fun eraan toevoegen. En jij ook aan deze dag, 13 oktober. 1, 2 en 3, zet je in je berichten achter waar of niet waar. Studioalf.nl/WhatsApp. En dan zometeen naar Harry Styles hebben we de antwoorden voor je.

0: hij kan wel laag.
1: Ja, hij wist zelf alleen de tekst niet meer te verzinnen. Zelfs hij was in slaap gevallen.
0: Harry Styles. En een bijzondere plaat, Coming Up Roses. Ja, als we het toch over die herfst-slash-winterplaten hebben. Het staat wel op het album, hè? Van Kiss All The Time, Disco, ja. Occasionally.
1: Het is nou niet echt mijn favoriete nummer van Harry Styles, moet ik zeggen. Bij lange na niet zelfs.
0: Het is sowieso best wel een apart album natuurlijk. En het gaat nog niet helemaal lekker. Er zijn wel heel wat platen die in de hitlijsten terecht zijn gekomen. Maar daar houdt het wel een beetje bij op. Het is een beetje een soort van trippy-achtig album... experimenterend album, heb ik het idee.
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel vaak deze aparte nummers. Zoals bijvoorbeeld Music for a Sushi Restaurant en zulke dingen. Maar ja, nee, ik kan het. Hier word ik niet warm of koud van. Ja, maar hier word ik echt niet warm of koud van.
0: Nee, toch bevat pianospel van Jafra en een 39-koppig orkest... met een arrangement van Jules Buckley doet er ook aan mee. Dus Coming Up Roses, titel verwijst naar wat staat voor voorspoed... en dat alles goed lijkt te gaan. En in het lied vraagt hij zich af of twee geliefden... met hun eigen wensen en angsten wel dezelfde kant op bewegen in een relatie. En beseft dat hij dat een liefde is die uiteindelijk... eindigt, maar dat uiteindelijk ook iets waardevols kan achterlaten.
1: Dus het is ook, zegt het.
0: Nou ja, het is ook natuurlijk best wel... Ja, je kan hier geen vrolijk liedje van maken, nee. Zeker als het niet goed eindigt. In dit geval is het niet eindgoed al goed. Misschien wel eindgoed al goed voor jou. Mocht je hebben meegedaan met waar of niet waar... we hebben weer drie stellingen gehoord van Thijs van der Dussen. Vriend van de show is dat. En jij hebt daarop kunnen antwoorden met waar of niet waar. Heb je kunnen doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter, waar of niet waar. Zo kunnen we het goed controleren. En dat hebben we als het goed is ook gedaan. Althans, dat hebben we nog niet gedaan. Dat gaan we nu doen. Want we willen natuurlijk ook weten wie de winnaar wordt hier in de studio. Drie stellingen dus. Wij weten het antwoord erop ook niet. Thijs wel. Dus laten we het maar eens controleren. Beginnend bij stelling 1.
2: En dan zijn we in de ochtendshow alweer aangekomen... bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Ik begin bij stelling nummer 1 over het menselijk lichaam. Je hart kan blijven kloppen nadat het uit je lichaam is gehaald... zolang het voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Ja, waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Per definitie zei je al meteen... het hart kan niet meer kloppen dan, Ries.
1: Ja, volgens mij niet, want het krijgt namelijk signalen vanuit... of impulsen vanuit je hersenen.
0: Ja.
1: Ja, weet je, dan lijkt het me toch niet dat het dan nog... Nee.
0: Ja, maar dan gaat het dood als het niet meer kan kloppen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook harttransplantatie, hè? Dan is het hart wel uit het lichaam... en dan wordt het uiteindelijk via donatie bij iemand anders geïmporteerd. Maar wat denk jij dan, Amon?
3: Ik dacht eigenlijk waar.
0: Jij dacht dat het waar was? Ja, ik dacht ook dat het waar was. Maak ons los, Thijs. Wat is het antwoord? Blijft hij nog kloppen als hij uit het lichaam is, dat hart?
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik met stelling nummer 1. Die is waar. Hartweefsel heeft zijn eigen elektrische activiteit... en kan onder geschikte omstandigheden buiten het lichaam blijven samentrekken.
0: Okay.
2: Onder natuurlijke omstandigheden, daar bedoel ik natuurlijk mee... voldoende zuurstof en voedingsstoffen.
0: Ja, nee, het kan niet zomaar uit het lichaam worden getrokken. Dat is niet...
1: Indiana Jones.
0: Nee, niet, ik heb je hart gestolen. Dat is een hele andere betekenis.
1: Houd hart.
0: Antwoord op... je kan hem niet... Er is geen replicatie van... Of duplicatie. In ieder geval, antwoord op de eerste stelling is waar. Antwoord op de tweede stelling. Maar ja, hoe klonk die ook alweer?
2: Stelling nummer 2. Canada heeft meer meren dan alle landen ter wereld bij elkaar. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Jij dacht, Ries?
1: Ik dacht dat het waar is.
0: Amon dacht dat ook.

0: ook, hè?
1: Ik dacht het ook, ja.
0: Ja, ik denk dat het niet waar is. Wel dat het veel meer heeft, maar niet zoveel. Maar ja, wat, is het waar of niet waar, Thijs?
2: Stelling nummer 2 ging over Canada en zijn meren. Maar die was helaas niet waar. Ja. Nee, Canada heeft ontzettend veel meren. En waarschijnlijk meer dan ieder ander afzonderlijk land. Maar niet meer dan alle andere landen samen.
0: Nee, meer of minder? Nou, minder in dit geval. Ja. Heeft veel meren dus, maar niet zoals hij in zijn stellingen benoemt. Even nog één stelling over.
2: En stelling nummer 3. Sommige planten kunnen geluidstrillingen maken om de aanwezigheid van water te detecteren.
0: Ja, geluidstrillingen ging het om in dit geval. Ries, jij zei?
3: Niet waar. Maar niet waar. Ik heb alles tot nu toe fout gehad, dus ik ben benieuwd.
0: Dat is waar, dat het niet helemaal lekker loopt. Maar jij zegt niet waar, hè?
3: Ik zeg niet waar.
0: Amon, jij zei?
1: Ik zei ook niet waar.
0: Jij zei ook niet waar. In tegenstelling tot jullie zei ik wel waar. Ja, wie heeft het goed?
2: En stelling nummer 3, die is ook niet waar, helaas. Nee, planten reageren op verschillende trillingen en geluiden. Maar er is geen goed bewijs dat planten op deze manier specifiek water kunnen aanhoren of meten.
0: Dat betekent dat niemand het volledig goed heeft, want ik strand op het laatste antwoord. En wie dat niet heeft gedaan, dat is vandaag de enige echte Roos.
3: Roos, die heeft alles goed?
0: Die heeft namelijk, wat was de antwoord voor, hoorde Ries?
3: Waar,
0: voor de duidelijkheid.
3: Niet waar, niet waar.
0: Waar, niet waar, niet waar. En dat is ook precies wat Roos heeft geappt. Zij zette namelijk 1, 2 en 3 in haar bericht. En daarachter dan waar, niet waar, waar. En Roos, dat is hartstikke goed. Applaus voor jou wilde ik zeggen. Nou, dan laten we dat ook maar doen. Hè? Want jij bent bij deze de dagwinnaar van waar of niet waar. En krijgt de 3 stickers van ons. Dus zorg ervoor dat de contactgegevens deze kant op worden gestuurd. En dan sturen wij jou als tegenprestatie de 3 stickers op.
3: Zeker.
0: Ja. Roos, van harte gefeliciteerd. Wil je dit nou ook? Morgen 8:45 spelen we uiteraard weer in de ochtendshow. Alhoewel, morgen 8:45 hebben we wat anders te doen.
3: Oh.
0: Daarom morgen, even voor het duidelijk, stop de muziek. Morgen spelen we waar of niet waar. Niet om 8:45, maar 7:45.
3: En wat is daar de reden van?
0: Omdat we morgen even moeten bellen.
3: Moeten we morgen bellen?
0: We moeten morgen even bellen met iemand. Dat morgen 8:45 is dat. Dus voor de duidelijkheid, morgen waar of niet waar, 7:45. Nou, inmiddels zijn we aanbeland bij het nieuws van 9:00. Daarna ook het nieuws uit de regio. Wat heb je er zo in zitten, Ries?
3: Inwoners van Kagen-Braasem gaan volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen.
0: Ook dat nog.
3: Betalen, pannenkoek.
0: Ja, nou, Sylvia Millekamp, al had ze nog geleefd, was ze daarvoor in actie gekomen. Ook dat nog. Zeg, dat allemaal zometeen dus in het nieuws uit de regio en ook het nieuws uit de wereld komt er dus aan.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Goedemorgen. Het is 8:58, de dinsdagochtendshow op Studio van Kagen-Brazem. En het nieuws van Casper Meijer, de NOS.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
13: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
12: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen...

0: gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Casper Meijer, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan den Rijn is begonnen. Woonvoorten bouwt tussen de Magnoliastraat en Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. De werkzaamheden aan de Gouwe Spoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven zijn inmiddels begonnen. De komende 9 maanden rijden er geen treinen tussen beide plaatsen en worden reizigers met bussen vervoerd. Volgens de NS is de overgang naar het busvervoer goed verlopen, al was het wel druk. De 43 jaar oude brug wordt weggehaald en in Friesland gereconstrueerd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 14 juli volgend jaar. Inwoners van Kagen-Braasum gaan volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen naar verwachting met €51 tot €1149 per jaar. De gemeente rekent bij de meeste tarieven op een stijging van 4,1%. Vooral de riool- en waterzorgheffing gaat omhoog. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november. De definitieve belastingtarieven worden later dit jaar vastgesteld. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is inmiddels wat rustiger geworden. Toch spreken we nog steeds over een vrij drukke ochtendspits. Want er zijn nog 13 files te melden in de regio. In totaal 140 minuten. Ik krijg van mij de meldingen die een kwartier of langer duren. Die is onder andere te vinden op de A4 in de richting van Rotterdam. Bij Roelofarensveen staat zo'n 19 kilometer. De extra reistijd bedraagt daar een half uur. Komt door een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. Dus naar verwachting zal dat langzamerhand gaan afnemen. Dan de A20, ja, daar werd geadviseerd om om te rijden via de A20. Daardoor loopt het daar ook vast. Bij knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein staat 12 kilometer. Je extra reistijd is 20 minuten. Een kwartier vertraging op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar centrum staat 3 kilometer. En 3 kilometer staat er ook op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Bij de aansluiting met de A20 staat er op dit moment een kwartier vertraging. Hoe is het op het spoor verder?
2: Nou, op het spoor geen vertragingen, behalve dan één ding.
3: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Nee, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Cobra Starship. En Never Been In Love samen met de Icona Pop. Nou, Icona. Ongelooflijk. En je hoort dus hier in de ochtendshow van de Studio Alfa en Karen Brazem een hele goede morgen. Daarvoor natuurlijk ook The Power of Love van You Lewis and the News. Nou, laten we het even over wat nieuws hebben, want we hebben het allemaal inmiddels meegekregen. Boodschappen doen bij de Albert Heijn, dat wordt nog steeds heel lastig. Want het is een digitaal probleem geworden. Albert Heijn kwam namelijk met een cyberincident. De website en de app liggen er nog altijd uit. Dat was gisteren al het geval. Maar vandaag nog steeds. Bezorging is ook stilgevallen. En vooral bij groente en fruit dreigen lege schappen voor te komen. De winkels blijven wel gewoon open, maar persoonlijke kortingen en spaaracties werken niet. Het scannen van de bonuskaart lijkt ook nog een probleem te zijn. En het pinnen, moet je even wat geduld voor hebben. Want dat duurt ook wat langer dan gebruikelijk. Bewaar in ieder geval de kassabon, wordt er geroepen door de Albert Heijn. Zeker als je korting misloopt, want ze beloven namelijk compensatie zodra dat uiteindelijk mogelijk is. Maar dat is de actuele staat van dienst. De actuele staat van die situatie. En ook in Frankrijk, er zijn ook problemen. Want daar hebben hackers namelijk letterlijk aan de temperatuurknop gezeten. Bij honderden supermarkten gingen koelkasten en vriezers verwarmen. Soms wel tot 50 graden.
1: Zo.
0: Ja, dan wil je je vlees. Ja, dan heb je gebruikt. Heb je al gebakken vlees voordat je het überhaupt...
1: Ja, al gekookt.
0: Winkels hebben daardoor enorme hoeveelheid voedsel moeten weggooien. De aanval liep via verouderde software-systemen en ook koelinstallaties. Een verband met de problemen bij de Albert Heijn, die is voorlopig nog niet vastgesteld. Maar de Albert Heijn die wil sowieso niet vertellen wat er aan de hand is. Althans, ze zeggen, onderzoek loopt nog en dat is het dan. Nog ander nieuws, en dat had ik hier liggen, want... Er komt geen structureel aanbod meer van de 13 weken echo. We hadden eerder daarover het nieuws natuurlijk over dat daar in het kabinet over werd gesproken. Minister Sofie Hermans die volgt het advies van de Gezondheidsraad omdat de echo afwijkingen kan missen en ook zwangeren ten onrecht ongerust kan maken. Binnen de lopende onderzoeken wordt nog wel 13 weken echo's gedaan tot 2028. De gebruikelijke 20 weken echo die blijft wel gewoon bestaan. Ja, je moet natuurlijk wel weten of dat je en daadwerkelijk zwanger bent, maar ook je wilt weten wat het is.
1: Ja, tuurlijk.
0: Is het een jongen of een meisje natuurlijk. Dan kan je alvast inspelen op de gender reveal. Ik vond het toch altijd wel een ding. Dat je dan, doe je zo'n echo, weet je wel. En dan zie je het kindje, maar dan denk je, wat zie ik nou eigenlijk? Uiteindelijk, je ziet toch een wezen in de buik van de moeder. Ja. Ik vind dat toch echt een bijzonder verhaal. En ook een bijzondere gebeurtenis natuurlijk om dat mee te maken. Zeker voor de mensen die kinderen hebben, weten daar ook het een en ander over. Omdat ze dat zelf ook hebben meegemaakt natuurlijk. Zeg, laten we even... het schijnt nog niet helemaal te lukken, maar misschien ook wel. Ik hoop het althans. We gaan proberen verbinding te maken. Oh, misschien ligt het hier aan. Wacht even hoor. Ik ga even... Kijk, als het goed is gaan we nu verbinding kunnen maken namelijk. Met Down Under, want 125 kilometer over gravel. 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
0: Ja, voor jou goedemiddag. Maar
2: voor jullie goedemorgen.
0: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
0: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat allemaal gebeurd is. Super speciaal.
0: Ja, super speciaal. Maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish. Je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging allemaal door me heen? Vooral ongeloof. Wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader, mijn vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
0: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
2: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
0: Nee.
2: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen, maar om te winnen, dat had ik... Dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
0: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Doe je toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel, hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
2: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan... af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of 4 minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje een combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
0: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang. Hè? Dat is zo lang.
2: Ja, dat is al... Dat is inderdaad wel wat pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd.
0: Ja.
2: Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel. Dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
0: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen? Of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
2: Nou ja, alles gaat gewoon zeer door. Vaak zijn het ook niet echt de meest. Meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zeer. Zere armen, zere nek, nou ja, eigenlijk zere benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
0: Ja, zaterdag was de wedstrijd, geloof ik, uit mijn hoofd, toch? Klopt dat?
2: Mm-hmm. Klopt.
0: Hoe is je lichaam nu? Ben je inmiddels een beetje hersteld? Of hoe lang duurt zoiets eigenlijk?
2: Nou ja, ik merk nu nogal dat ik gewoon een beetje moe ben. Maar ook misschien gewoon van de adrenaline en alles, alles wat is gebeurd de afgelopen dagen.
0: Ja,
2: ik heb er van de week lang genoeg de tijd om bij te komen in het vliegtuig.
0: Ja, dat scheelt natuurlijk. Ja, dat is nog een hele lange vlucht voordat je weer in Nederland bent. Dan ben je ook een paar uur verder.
2: Precies.
0: Aan de andere kant, je zit ook een beetje krampachtig in zo'n vliegtuig. Toch heb je het in de afgelopen dagen heel veel gevierd met familie, vrienden en misschien wel zelfs teamgenoten.
2: Nou ja, het vieren was wel lastig, want mijn vriend moest op zondag vroeg... moesten we weer richting Nennep, omdat hij zondag moest starten.
0: Oh, yeah.
2: Maar we hadden een taart gehaald en we waren uit eten geweest zondagavond... dus we hebben er wel wat van gemaakt, ja.
0: Ja, je hebt het wel echt nog even goed gevierd met z'n allen dan.
2: Ja, precies. Ja.
0: Toch even naar die finish. Op de laatste klim zat de Belgische Liesel Meus nog bij je. Hoe besloot je van, nu moet ik gaan? Wat was het moment?
2: Nou ja, ik wist eigenlijk al van tevoren dat ik haar ergens op een klim... dat ik niet met haar naar de finish moest. Dat ik er ergens op een klim los moest zien te rijden. En ik had het ook al geprobeerd met 60 kilometer te gaan, maar dat was niet gelukt. Met 40 kilometer te gaan hadden we ook al wat langere klim. Daar had ik er dan wel los gereden, maar kwam ze helaas weer terug daarna.
0: Ja.
2: Dus toen dacht ik, oké, er is nog 1 lange klim. Hier moet ik gewoon volle bak oprijden en dan gewoon niet meer achterom kijken. Vol gas naar de finish. En dat was gelukkig gelukt.
0: Heeft ze je nog wel gefeliciteerd of dacht ze echt kak, ik heb het niet kunnen winnen nu. Ik ben teleurgesteld. De sportmens in zich, zeg maar.
2: Nee, ik denk dat ze wel teleurgesteld was, maar ze was wel sportief om nog te feliciteren.
0: Kijk, hoe reageerde de rest van het deelnemersveld op jouw winst? Hebben ze je allemaal gefeliciteerd?
2: Nou, het was wel heel leuk dat een andere Nederlandse derde was, die zag ik ook achter, na de finish moesten we meteen naar een tent achter het podium. Toen ik haar zag verschijnen waren we allebei wel heel blij dat we allebei op het podium stonden. Dat was wel heel erg mooi.
0: 2 Nederlanders dus op het podium?
2: Ja, precies.
0: Is dat gebruikelijk bij jouw sport?
2: Ja, het is best wel heel erg internationaal. Het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan waar de wedstrijd plaatsvindt. Maar in Europa zie je toch wel veel dat er best wel wat Nederlanders, Belgen, dat die allemaal wel goed van voren meedoen.
0: Helpt het dan dat Nederland gewoon zo'n fietsland is? Dat je daar eigenlijk op die manier ook een beetje hebt kunnen trainen?
2: Ja, dat denk ik ook wel zeker.
0: Ja.
2: Al hebben we natuurlijk in de regio al niet superveel gravelpaadjes. Maar je ziet toch wel dat er veel Nederlanders aan dit soort evenementen meedoen.
0: Dus ik kan wel voor jou invullen dat jij geen elektrische fiets had om naar school toe te gaan.
2: Nee, zeker niet.
0: Nu, het is toch bijzonder dat jij in Australië bent, hè? Want het was van tevoren niet zeker dat je mee kon doen aan het wereldkampioenschap. Dat had te maken met de financiën. Je hebt geen sponsoren of zo die jou helpen daarmee.
2: Nou, ik heb natuurlijk wel wat kleine sponsoren hier en daar. Maar omdat het zo'n grote, dure reis is om hier naartoe te gaan, had mijn vader het idee om inderdaad zo'n inzamelingsactie te beginnen. En nou ja, dat is best wel goed uitgepakt. We hebben mooi wat geld ingezameld. Ik heb zelf ook nog wat geld bij elkaar gespaard. En nou ja, zodoende konden we deze kant op gaan.
0: Wordt er dan binnenkort ook een feestje gevierd voor alle donateurs? Met nou ja, dat jij dus het wereldkampioenschap hebt weten binnen te halen?
2: Oh, misschien wel een goed idee, ja.
0: Ja, als een soort van tegenprestatie.
2: Ja, precies. Ja, dat is wel een goed idee.
0: Wat heb je gekregen? Kun je ook iets tonen zometeen dan aan die donateurs?
2: Ja, ik heb een mooie medaille gekregen. En natuurlijk de regenboogtrui die erbij hoort als wereldkampioen.
0: En hoe lang mag je die dan dragen? Mag dat dan het hele jaar? Of is dat gewoon tot het volgende wereldkampioenschap?
2: Ja, tot het volgende wereldkampioenschap. En dat is volgend jaar eind augustus. Dus net iets minder dan een jaar.
0: Dus bij elke wedstrijd dat jij gaat rijden in het komende jaar, dan heb jij die regenboogtrui aan?
2: Ja, super vet toch?
0: Ja, dat is toch. Maar dat kan je toch ook aan. Ja. Iedereen kan gewoon zien, dit is de wereldkampioen.
2: Ja, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Buiten die Belgische Liesel Meus en de andere deelnemers kwamen de mannen nog andere dingen tegen. Waaronder een kangeroe, die sprong namelijk tijdens het WK op een parcours. Ben jij nog iets bijzonders tegengekomen?
2: Nou, ik had geen kangeroe op parcours, maar ik zag wel een paar struisvogels langs het parcours staan.
0: En hadden ze dan de vleugels gespreid, zeg maar, dat ze zich aangevallen voelden? Of viel dat allemaal mee?
2: Nee, ze stonden gewoon in de berm, ja. In de weiland, ja. Niet heel bijzonder voor de rest.
0: Hou je daar van tevoren dan rekening mee dat er zoiets wel op een parcours kan plaatsvinden? Dat het ineens zo
2: werkt? Van tevoren waren we wel gewaarschuwd van, nou pas op, als er een kangoe oversteekt, rem af, want het zijn er altijd meerdere. Oh. Dus ik was allemaal, oh jeetje, we hebben een extra obstakel in de wedstrijd. Maar nee, ik heb geen gekke dingen gezien, geen overstekende kangoes gehad.
0: Nee, je wordt wel gewaarschuwd van tevoren, maar ik neem aan dat je daar tijdens de wedstrijd eigenlijk toch helemaal niet op let. Ja, ik vind al wat dat je die struisvogels hebt gezien. Het lijkt mij dat je volledig in die focus zit, of valt dat dan wel mee?
2: Ja, dat wel. Maar ja, ik zag ze gewoon toevallig in mijn ooghoek. En ik denk, nou, het is toch wel iets aparts waar ik niet zo snel langs de kant. Ja, als een koe zie, dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar ja. Struisvogel, die kom je toch niet elke dag tegen.
0: Dus je hebt ook een heel klein beetje kunnen genieten van het uitzicht daar?
2: Ja, nou ja, gelukkig vooral tijdens de verkenningen hebben we ook gedaan. Dus dan hadden we daar wat meer tijd om van het uitzicht te genieten dan tijdens de wedstrijd zelf.
0: Ja, precies. Dus je hebt van tevoren nog even dat rondje gereden en uiteindelijk heb je dan dus kunnen genieten.
2: Ja, precies. Ja,
0: okay. Nu ben je 20 jaar, studeert bewegingswetenschappen en hebt nu deze titel dan binnen. Wat wil je nu nog bereiken? Wat kun je nog bereiken?
2: Nou, ik ga eerst het komende jaar gewoon genieten van de ritjes in de regenboogtrui. En wat ik daarna, nou zou het wel gaaf zijn om ooit een keer professioneel te kunnen fietsen. Maar nou, als dat dan niet zou lukken, is dat ook geen ramp. Ik vind het ook wel goed hoe ik het nu allemaal voor elkaar heb.
0: Ja, want nu is het dan wereldkampioen geworden in de leeftijdscategorie 19 tot 34 jaar. Tot wanneer kun je nog rijden? Kan dat gewoon tot je 50ste? Of is het net als met voetballen bijvoorbeeld met je 35ste wel een beetje klaar?
2: Nee, nou ja, in principe gaan die leeftijdscategorieën door totdat de oudste die ze erin schrijft. Volgens mij was er zelfs een 80-plus categorie.
0: Okay.
2: Dus in principe kan je gewoon doorgaan tot je echt niet meer kan. Maar het zou wel gaaf zijn om door te stromen naar de professionals. Ooit.
0: Zit je daar dicht tegenaan?
2: Nou, dat is een beetje lastig in te schatten eigenlijk. Omdat we nooit echt die wedstrijden echt samen rijden met omdat het altijd gescheiden is, zeg maar, de professionals en de niet-professionals. Dus of ik er dicht tegenaan zit, weet ik niet. Ik ga eerst nog volgend jaar gewoon in de leeftijdscategorie rijden en dan zie ik daarna wel hoe het verder gaat.
0: Je bent in ieder geval opgevallen door je prestaties. En dat zal waarschijnlijk ook bij het professionele gedeelte van deze sport zijn opgevallen. Dus wellicht dat we jou binnenkort in de professionele wereld gaan terugzien. Maar voorlopig nog even genieten natuurlijk, want dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Roxanne Tak uit Alphen aan den Rijn, ja, wereldkampioen gravel dus in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. Ja, nogmaals dank je wel voor dat we je mochten bellen. Maar ook nogmaals gefeliciteerd. Geniet er echt van. En laten we vooral ook even contact houden. Want ja, mocht je meerdere prestaties leveren, we houden je graag in de gaten.
2: Nou, dat is goed om te horen. Heel erg bedankt dat jullie me even wilden bellen.
0: Ja, jij bedankt, want je zit in Australië. Het is middag daar. Je gaat er nog even van genieten. Wanneer ga je terug tot slot?
2: We gaan donderdagochtend vliegen we weer terug. En dan zijn we vrijdagochtend weer op Schiphol.
0: Nou, geniet nog van het weer daar, want hier regent het.
2: Ja, hier is het 30 graden. Dus dat komt wel goed.
0: Wereld van verschil, hè? Ik heb trouwens nog één vraag voor je. Want dat bedenk ik me nu ineens. Ik heb twee platen klaarstaan. Ik heb The Golden, hè, goud. The Golden Age van de Asteroid Galaxy Tour. Nou, wat dat betreft ben je ook de gouden generatie wat betreft gravelfietsen. Of ik heb, toepasselijk plaatje, zag ik toevallig bij jou op Instagram ook voorbij komen. Man at Work and Down Under klaarstaan.
2: Nou, doe maar die tweede.
0: Down Under, ja, je bent Down Under. Dus ja. dan gaan we die draaien. En speciaal voor jou, omdat je wereldkampioen bent geworden. Nogmaals gefeliciteerd en geniet nog even daar.
2: Dankjewel.
0: Roxanne Takke, dankjewel ook.

0: Wat een prestatie, hè? Ongelooflijk. Wereldkampioen op gravel rijden. Roxanne Tak uit Alphen aan de Rijn. Weer een wereldkampioen in de gemeente, hè? Dat is toch altijd lekker.
1: Ga goed hier.
0: Ja, heerlijk, man. Man at Work, Down Under. Ja, ze zit Down Under. Deed dit allemaal in Australië. En daar zit ze dan nu nog steeds. Ja,
1: 30
0: dan
1: hoort graden, hè?
0: 30 graden, ja, ik ben jaloers.
1: Het is daar natuurlijk, je zit onder de evenaar daar, dus het is daar eigenlijk nu voorjaar.
0: Ja, ja, klopt. Hier is het najaar. Het is toch altijd donkere dagen voor kerst. Hè? En daar zijn dan de lichte dagen voor
1: kerst. Donkere palmbomen voor kerst.
0: Vrienden van mij die gaan nog wel eens... dat deden ze in

0: verleden hoor, tegenwoordig niet meer nu ze kinderen hebben. Maar ging nog wel eens in de winterperiode naar Australië, omdat ze daar ook familie hebben wonen.
1: Weet je, overwinteren of zo?
0: Gingen ze overwinteren, maar het lijkt me toch een hele aparte situatie om kerst te vieren tijdens 30 graden.
1: Ja.
0: Hebben jullie dat wel eens gedaan? Meegemaakt?
2: Nee. Nee, hè? Nee, we hebben wel mee. Ik heb wel bijvoorbeeld vlak voor de kerstperiode naar Gran Canaria toe geweest.
0: Ja, oké, met de kerst zelf als je dan terug...
2: Met de kerst zelf waren we terug. Ja. Volgens mij kwamen we op eerste kerstdag kwamen we terug. Maar dat is dan toch heel raar. Dan rij je daar zo gewoon... Ja, we hadden auto gehuurd en dan rij je daar tussen de palmbomen. En dan hoor je Mariah Carey op de radio. Is toch? Het heeft wel wat.
0: Nee, dat heeft wel wat. Maar het is ook dat je denkt van... kan het nou zomaar voorkomen dat ik dan ineens iemand daar zie in zijn zwembroek? En dan...
2: Nou, we kwamen daar wel een Sinterklaas tegen, of een kerstman tegen.
0: Een kerstman, ja.
2: Die was goed bezweet, kan ik je wel zeggen.
3: Ploppen de plop.
0: Ja, ploppen de plop. Ineens zat hij zijn zwembroek aan. Ja. Goed. Dat wat betreft het verhaal rondom bij Roxanne de Takke natuurlijk. Je hoorde het hier in de ochtendshow. Ja, zometeen dan hoor je muziek in de ochtendshow die jij graag wilt horen. Want zometeen het Rad van Fortuin. We hebben weer twee platen voor je klaargezet via @cdalf op Instagram. In de story vind je dan een poll. En met twee platen uit de categorie... The Boy and Girl Bands.
2: Ja, je ziet mij kijken en je denkt van... Nee, gaan we zelf verder. Okay.
0: Ja, ik denk, je speelt er maar op in inderdaad. En twee opties staan er voor je klaar. En door te stemmen bepaal jij mede wie wij zo mogen draaien. Want ja, de plaat met de meeste stemmen gaan we dan daadwerkelijk ook draaien. Rond 9:45 is dat, dus je hebt nog ongeveer een minuut of 10 om te stemmen. Eerst krijgen we nog het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet... Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar ondanks de oorlog in Iran toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Casper Meijer, voor het nieuws van de NOS. Gaan we naar het nieuws uit de regio en krijg je van Richard Harreman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt goedkoper in Alphen aan de Rijn. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. De nieuwe laadpalen krijgen een scherm waarop automobilisten de tarieven kunnen zien en zonder laadpas kunnen betalen. Total Energies en Velian gaan de laadpalen plaatsen en beheren. Daarnaast wordt ook slim laden mogelijk, waarbij het laadvermogen wordt aangepast aan de beschikbare ruimte op het stroomnet. Het brugdeel van de fietsbrug over het Aarkanaal in Alphen aan de Rijn wordt begin november ingehezen. Dat gebeurt tijdens twee weekenden. Van 6 tot 9 november en van 13 tot 16 november. Tijdens werkzaamheden is de N207 langs het Aarkanaal afgesloten. Wanneer de fietsbrug helemaal klaar is, is nog niet bekend. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 4,2 naar 7,5 miljoen euro. En als laatste het voetbalnieuws uit de gemeente Kagen-Brasem. MMO heeft de Polderderby tegen Bernardes met 4-2 gewonnen en blijft tweede in de vijfde klasse A. Roak boekte de eerste seizoenzegen. Nicolas Boys werd met 1-0 verslagen. VVO Brugge verloor thuis met 0-2 van NSV 46. EMM 21 ging met 1-0 onderuit tegen VSV, maar staat vierde in de tweede klasse B. Kikkers 69 verloren voor de derde keer op rij. Voetbal Factory won met 3-2. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dat nog de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, binnen een half uur kan er veel opgelost worden... Zo ook de files, want er zijn nog 6 meldingen over. 31 minuten in totaal. Nou, we hadden op het hoogtepunt meer dan 211 minuten. Dus dit valt nog alles mee.
2: Beetje regen, hè? Dan gaat dat weer.
0: Ja, en ook ongeluk en dat soort zaken. Ja, echt wel een flinke ochtendspits. Toch heb ik er eentje voor je die 10 minuten of langer duurt. Gaat om de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Zoetewoudendorp staat 2 kilometer. Komt nog steeds door een ongeluk? Of komt dat door een nieuw ongeluk? Durf ik niet zeggen. Maar op diezelfde weg heeft er eerder deze ochtend ook een ongeluk plaatsgevonden. De linkerrijstrook is afgesloten. Ja, meer dan 10 minuten vertraging heb je over 2 kilometer. Ah. Dat is onhandig. Hoe is het op het spoor verder? Ja, is het daar ook wat onhandig?
2: Ik heb niks te melden behalve...
5: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, zo is het. Gebruik ander vervoersmiddel of...

gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om je route te checken. En dan moet het helemaal goed komen. Wat ook goed gaat komen is natuurlijk het Rad van Fortuin. Althans, daar ga ik vanuit. Twee platen staan namelijk voor je klaar. Je hebt nog een minuut of, wat is het, 6 om te stemmen via @CDAlf op Instagram. Boy and Girl Band is de categorie. Welke je wilt horen, jij bepaalt het door te stemmen. En zometeen, rond 10:15, hoor je de winnaar.

0: een vraagteken. Cat Burns hoorde hier in de ochtendshow. Deze week is dat verkozen tot het leukste plaatje die er is uitgebracht afgelopen vrijdag. Oftewel, het deuntje van de week. Lekker plaatje vind ik het ook wel. Een beetje lekkere sfeer zit erin ook in die plaat. Vandaar dat we hem ook vaker draaien dan andere platen in de ochtendshow. Deuntje van de week moeten we natuurlijk ook wat exposure geven.
1: Mm-hmm.
0: Doen we ook aan de platen die jij wilt horen. Want in het Rad van Fortuin vragen we wat jij wilt horen. Daar kun je gehoor aan geven door te stemmen via @studioalf of op Instagram kan dat. Je kunt ook gewoon natuurlijk een plaat aanvragen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Maar ja goed, heb je geen inspiratie, weet je het even niet. Nou, stem dan vooral via Instagram. Want uiteindelijk kunnen we dan de plaat draaien waar het meest op is gestemd. Oftewel, die jij wilt horen.
2: Het Rad.
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ja, vandaag heb je kunnen stemmen op twee platen in de categorie...
1: Boy/girlband.
0: Eén ervan heeft Richard uit mogen zoeken. Welke is dat geworden?
1: Bewitched en C'est la vie.
0: C'est la vie, vier het leven.
1: En,
0: dat
1: is het leven.
0: De vrije vertaling daarvan. Picture of you, ja, daar hoef je geen vertaling van te maken... want dat is gewoon een foto van jou. Dat is bezongen door Boyzone. Die kennen we natuurlijk allemaal wel nog uit de jaren... Nou, wat is het? 90 toch ook? En Zeros? 90,
1: ja, 90 zeker.
0: Deze plaat komt ook uit 97. Ja, die andere komt uit 98. Dus het ontloopt elkaar niet zo heel veel... wat betreft het jaartal waarin het is uitgebracht. Ontloopt het elkaar wel wat betreft de stemming? Want ja, je hebt kunnen stemmen via @studio of op Instagram. In de story vond je de poll. Laten we eens gaan kijken naar... de uitslag daarvan.

0: Welke boy/girlband wil jij graag horen op de radio? Richard Harman die heeft het percentage op zijn scherm staan.
1: Ja, de computer heeft even extra moeten rekenen, want het verschil is echt minimaal. Met 52% van de stemmen, dat is echt minimaal is dat, heeft gewonnen Bewitch en Salavi.
2: Het Rad van Fortuin.
3: Some people say, look.

0: Nu eenmaal. Sommige mensen hebben dat nog wel eens in hout in hun huis staan. Ik vind dat altijd, of op een schilderijtje of zo. C'est la vie.
1: Ik vind dat zo oebollig, vind ik zo'n...
0: Ja, vind ik ook. Dat past niet meer helemaal in het huisje van nu, hè. Het interieur anno 2026. Ja, als je het wil, hoor, moet je
1: Viva la Vida of zo, weet je.
0: Dat vind ik ook zo oudbollig.
1: Ja, is het ook.
0: Ja. Maar goed, mocht je het eenmaal willen, c'est la vie, doe het gewoon. Ik bedoel, je moet je huis inrichten zoals jij dat wil.
1: Ja.
0: Maar het is wel een beetje oudbollig.
1: Ja, wel.
0: Ja. Maar goed, sommige mensen hebben ook c'est la vie op het toilet staan.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat ze dan op het toilet zitten en dat je dan denkt, nou, c'est la vie, laat maar gaan.
1: Ja.
0: Goed, dat was in ieder geval de winnaar van vandaag in het Rad van Fortuin. You're the Bewitched categorie natuurlijk, boy/girlband. Welke categorie gaan we morgen hanteren in het Rad van Fortuin?
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, we gaan erachter komen, want Amon die zit bij het Rad. En hij gaat daar een flinke slinger aan geven om ervoor te zorgen dat die categorie bekend wordt. Waar gaat dat vakje op stil komen te staan? Ja, dat vragen we ons natuurlijk af. Ben jij er klaar voor, Amon, om te draaien?
3: Zeker.
0: Ja? Nou, dan zou ik zeggen, 1, 2, 3, daar gaat-ie!

0: Het is geworden, hè?
1: Nou.
0: Het rode vakje.
1: Ja.
0: En dan is het niet One Hit Wonder, maar Dance.
1: Dance. Mijn dochter was van de week was weer aan het dansen op Just Dance. Dat spelletje, weet je wel. En dan hoor je iedere keer een beetje op de achtergrond. Dance. En dan denk ik, oh, ze is weer een nieuw begonnen. En dan hoor je weer. Dance. Maar ook zo hoog.
2: Zo hoog ook, ja.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom er wel bijna hoor. Bij de hoogte van. Dance. Heel irritant. Maar goed, als zij het leuk vindt, moet ze lekker doen natuurlijk.
2: Zeker.
1: Zeg, morgen dus 2 platen in de categorie dance. Vanmiddag wordt dus online gezet, @CDA of op Instagram. Vanaf dan heb je de kans om te stemmen. En uiteindelijk draaien we rond 9:45 de winnaar van een van de 2 platen. Want we mogen er maar 1 draaien.
2: Ja.
1: Dus,
2: maar het kan echt van alles zijn. Het kan Eurodance zijn, het kan Happy Hardcore zijn. Het kan van alles zijn.
1: Ja, nee, exact. Een moderne dance.
2: Ja.
1: Klassieke dance. Als je er maar op kan dansen. Zeg, nog even wat anders. Want over dansen gesproken. We hebben heel veel gedanst natuurlijk op de muziek van Britney Spears.
2: Ja.
1: In het verleden. Als we het over de jaren 90 hebben. Nu kwam ik vanmorgen iets tegen in het nieuws over Britney Spears. Er is namelijk dit keer geen rare beelden die zij online heeft verspreid. Ze heeft wel wat anders verspreid. Ze heeft namelijk een nummer online gezet. Een nooit eerder uitgebracht nummer waaraan Justin Timberlake heeft meegewerkt. Dat is haar voormalige liefde natuurlijk. Ja, ze kennen elkaar van de Disney Club.
2: Ja.
1: Daar zijn ze allebei van bekend. Het was bedoeld voor het album Britney uit 2001. Maar verschijnt nu op een jubileumeditie. Wat 6 november wordt uitgebracht. Bevat 5 eerder ongepubliceerde nummers. De opname is oud, maar de release is nieuw.
2: Oh, okay.
1: En toevallig heb ik hem hier.
3: In

0: Ja, het is dus een onuitgebrachte plaat van de Britney Spears uit het jaar 2001. En komt dus op een album van vijf niet eerder gepubliceerde nummers van Britney Spears. 5 november komt dat album uit en dit is één daarvan. We gaan hem vaak horen. Ik vind het wel een banger hoor. Echt wel een beetje dat oude Britney Spears geluid.
1: Als ik me, maar dat is niet gek, want deze plaat is gewoon 25 jaar oud dan.
0: Ja. Nee, zo is het inderdaad.
1: Dus dan is logisch dat het dan het ouderwetse Britney Spears geluid is.
0: Maar wat wilde je zeggen?
1: Dat die plaat hier binnen zo'n 15 jaar is gewoon een kwart eeuw, hè?
0: Ja, maar het heeft altijd op de plank gelegen en nooit uitgebracht. Dus,
1: ja, goed, wat?
0: Dat zit eraan te komen wat betreft Britney Spears. Wat er ook zit aan te komen is het einde van deze show, want het zit erop. Zometeen dan hoor je non-stop muziek uiteraard. Lekker de werkdag in met alleen maar de lekkerste knaters op de radio. Amon die gaat de regen in, want jij gaat sporten. Wat ga je doen zo? Heb je dat, weet je dat al?
2: Voetbal.
0: Voetbal. Oh, je mag lekker voetballen met, yes. Met klas.
2: Nou, ja.
0: Heel veel succes zometeen.
2: Dank je wel.
0: Lekker veel scoren.
2: Ja.
0: Dat moet helemaal goed komen.
2: Tuurlijk.
0: Hopelijk zien we je binnenkort weer hier.

0: Dat hoop ik ook, ja.
1: Dankjewel dat je er was. Ries, ook dank je dat je er was.
2: Ja, uiteraard.
1: Morgen ben je er uiteraard ook weer. Ja, morgen geen Justin van Kampen, want nee. Besseling van Kampen, hij is op vakantie. Maar als het goed is, morgen wel wat anders daarvoor in de plaats heeft hij geregeld. Dus we merken het wel. We gaan ons voorbereiden daarop. Voor nu, een hele fijne dinsdag. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Hopelijk ben je er morgen ook weer bij. Vanaf 7 uur weer een nieuwe ochtendshow. En natuurlijk ook...
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
1: Tot slot nog even de grap van de dag natuurlijk. Ik heb een vraag aan jullie. Want wat is het lievelingsvak van paarden op school? Dus wat is het lievelingsvak van paarden op school?
0: Ik weet het.
1: Wat dan?
0: Paardrijkskunde.
2: Ja, nou vind ik hem leuk. Als hij van hem komt, wel.
1: En wat is dan het lievelingsvak van chimpansees op school?
2: Geen idee.
1: Apenkooien.
2: Ja, en schimmen. Ja, dat van gym.
1: Maar ook een vak. Wordt tegenwoordig als een vak gezien. Dus. Paardrijkskunde.
2: Ja, paardrijkskunde. Ja, leuk.
1: En een schilderij ervan, die staat in het...
2: Ja. Paardrijksmuseum.
1: Paardrijksmuseum. Ja. Nou, tot zover.
3: Hey jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
2: Houdoe.
1: Ja. Goed, hè. Wauw. De ochtendshow. De ochtendshow.
4: De ochtendshow.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen, 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
6: Studio Alphen.

Dit is Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag.

0: genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daarbij een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

of the Gargoyles, yeah.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het

0: kort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de N219 20 minuten vertraging tussen Krimp aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Dus knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en Delfshaven, 5 kilometer.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu,
1: dit is de dag.
5: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bentwoud, daar staat natuurlijk een mooi bos.
2: Zeker.
1: Maar ja, als je er zo langs loopt, dan kijk je misschien zo overheen. Of loop je er langs, loop je er net voorbij. Maar er is namelijk een hele wereld te ontdekken aan paddenstoelen. Zondag 8 november, daar kun je mee op ontdekkingstocht. Maar je moet wel even stevige schoenen aan en ook een spiegeltje meenemen. Waarom dan? Nou, ik ga dat vragen aan de boswachter. Dat is Stefan Gosveld van Andel. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waarom moeten we nou een spiegeltje meenemen? Gaan we onszelf bekijken in de spiegel?
3: Ja, uiteraard, dat kan. aan de onderkant van zo'n paddenstoel, daar zitten allemaal lijntjes en daarin zitten sporen. Nou, sporen zorgen weer uiteindelijk voor nieuwe paddenstoelen.
1: Ja.
3: Met zo'n spiegeltje kan je inderdaad mooi aan de onderkant kijken van zo'n paddenstoel. En dan kan je hem ook aan de onderkant kun je de meeste paddenstoelen al identificeren van het is een fopzwam of een vliegenzwam. Dat ook met witte stippen, laat maar zeggen.
1: Ja. De welbekende met de kabouter erop, zeg maar, die rood met witte stippen.
3: Zeker, ja. Ja. Nou, met zo'n spiegeltje kan je dus mooi die aan de onderkant kun je de paddenstoel ook van onder bekijken. Zonder dat je helemaal plat hoeft te gaan liggen.
1: Ja, natuurlijk leuk plat op de grond liggen. Alleen ja, het is niet goed voor je kleding. Althans, ja, of je moet even wat daarvoor aantrekken. Wat vies mag worden. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, hè, van de excursietocht.
3: Nee, het is niet de bedoeling dat je van top tot teen onder de bagger komt te zitten. mag wel.
1: Ja.
3: maar gewoon, ja, het maakt het waarnemen en bekijken van de paddenstoel net wat makkelijker.
1: Wat is zo bijzonder aan paddenstoelen dan? Zijn er zoveel soorten te vinden?
3: Ja, er zijn echt een groot aantal verschillende paddenstoelen in Bentwoud. Ik weet niet even zoveel hoeveel, maar we hebben echt wel een flink aantal.
1: Ja.
3: Van groot naar heel erg klein en super nuttig zijn paddenstoelen eigenlijk. Paddenstoelen zorgen voor het opruimen van dode plantmateriaal wat in het bos ligt. En zo komt er weer een nieuwe compost vrij en weer extra voedingsstoffen in de bodem.
1: Oh, dus ze hebben ook daadwerkelijk gewoon een nuttige functie, paddenstoelen.
3: Ja,
1: het is niet alleen maar leuk dat ze er staan. Dat is het niet alleen.
3: Nee. Het is echt een heel groot netwerk van allerlei kleine worteltjes, adertjes, zo kan je het zien, onder de grond.
1: Ja.
3: En die transporteren voedingsstoffen van het dode hout naar nieuwe plantjes, naar van kleine boompjes tot aan struiken. Het is echt een complexe wereld.
1: Er zijn heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Heeft elke paddenstoel dan ook zijn eigen functie?
3: Er zijn ook paddenstoelen die op dode dieren groeien. Maar dat komen we in Bentwoud weinig tegen.
1: Ja.
3: Althans, de kans is heel klein dat je die tegenkomt. Dus we zien merendeels de paddenstoelen die op dode plantresten leven of tussen een blad omhoog komen. En ze hebben eigenlijk, al die paddenstoelen hebben wel allemaal dezelfde functie. Het is gewoon het opruimen van dode plantmateriaal en voedingsstoffen terugbrengen in de bodem.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoop het Hoofdvliet en Ketelplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. Een kwartier op de N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazenswoude-Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, verhalen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Huson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, er is wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazenswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein. Hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis bovendrijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoofdvliet 15 minuten vertraging en 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt de Brekseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel. 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu. Met nu.
1: Dit is de dag.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Down Under, want 125 kilometer over gravel, 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want ja, dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
1: Ja, voor jou goedemiddag.
2: Maar voor ook... jullie goedemorgen.
1: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
1: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, ja, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat er allemaal gebeurd is. Super speciaal.
1: Ja, super speciaal, maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish, je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging allemaal door me heen? Ja, vooral ongeloof. Wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader, mijn vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
1: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
2: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
1: Nee.
2: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen. Maar om te winnen, dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
1: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Nu toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel. Hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
2: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of 4 minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
1: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang. Hè? Dat is zo lang.
2: Ja, dat is wel. Dat is inderdaad wel pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd. Ja. Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel. Dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
1: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen? Of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
2: Nou ja, alles gaat gewoon zeer door. Vaak zijn het ook niet echt de meest, meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zeer armen, zeer nek. Nou ja, eigenlijk zeer benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft veel donaties binnengekregen na het nieuws dat het centrum bijna failliet gaat. Via de eigen site is vandaag 1,5 ton binnengekomen en via een crowdfundingsactie 30.000 euro. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst mist, daarna vrij zonnig, bij een graad of 18.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevaar en Zween en Den Haag Zuid 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen 10 kilometer file. Een kwartier ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht 10 minuten extra tussen Gouda en industriegebied Gouwe Stroom. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Bentwoud, daar staat natuurlijk een mooi bos.
2: Zeker.
1: Maar ja, als je er zo langs loopt, dan kijk je misschien zo overheen. Of loop je er langs, loop je er net voorbij. Maar er is namelijk een hele wereld te ontdekken aan paddenstoelen. Zondag 8 november, daar kun je mee op ontdekkingstocht. Maar je moet wel even stevige schoenen aan en ook een spiegeltje meenemen. Waarom dan? Nou, ik ga dat vragen aan de boswachter. Dat is Stefan Gosveld van Andel. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Waarom moeten we nou een spiegeltje meenemen? Gaan we onszelf bekijken in de spiegel?
3: Ja, uiteraard, dat kan. aan de onderkant van zo'n paddenstoel, daar zitten allemaal lijntjes en daarin zitten sporen. Nou, sporen zorgen weer uiteindelijk voor nieuwe paddenstoelen.
1: Ja.
3: Met zo'n spiegeltje kan je inderdaad mooi aan de onderkant kijken van zo'n paddenstoel. En dan kan je hem ook aan de onderkant kun je de meeste paddenstoelen al identificeren van, oh, het is een fopzwam of een vliegenzwam. Daar ook met witte stippen, laat maar zeggen.
1: Ja. De welbekende met de kabouter erop, zeg maar, die rood met witte stippen.
3: Zeker. Ja. Nou, met zo'n spiegeltje kan je dus mooi die aan de onderkant, kun je de paddenstoel ook van onder bekijken. Zonder dat je helemaal plat hoeft te gaan liggen.
1: Ja, natuurlijk leuk plat op de grond liggen. Alleen ja, het is niet goed voor je kleding. Althans ja, of je moet even wat daarvoor aantrekken. Wat vies mag worden. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, hè, van de excursietocht.
3: Nee, het is niet de bedoeling dat je van top tot teen onder de bagger komt te zitten. mag wel.
1: Ja.
3: maar gewoon, ja, het maakt het waarnemen en bekijken van de paddenstoel net wat makkelijker.
1: Wat is zo bijzonder aan paddenstoelen dan? Zijn er zoveel soorten te vinden?
3: Ja, er zijn echt een groot aantal verschillende paddenstoelen in Bentwoud. Ik weet niet even zoveel hoeveel, maar we hebben echt wel een flink aantal.
1: Ja.
3: Van groot naar heel erg klein en super nuttig zijn paddenstoelen eigenlijk. Paddenstoelen zorgen voor het opruimen.

0: van dode plantmateriaal wat in het bos ligt. En zo komt er weer een nieuwe compost vrij. En weer extra voedingsstoffen in de bodem.
1: Oh, dus ze hebben ook daadwerkelijk gewoon een nuttige functie, paddenstoelen. Ja, het is niet alleen maar leuk dat ze er staan. Dat is het niet alleen. Nee.
0: Het is echt een heel groot netwerk van allerlei kleine worteltjes, adertjes, zo kan je het zien, onder de grond.
1: Ja.
0: En die transporteren voedingsstoffen van het dode hout naar nieuwe plantjes, naar van kleine boompjes tot aan struiken. Het is echt een complexe wereld.
1: Nu zijn er heel veel verschillende soorten paddenstoelen. Heeft elke paddenstoel dan ook zijn eigen functie?
0: Er zijn ook paddenstoelen die op dode dieren groeien. Maar dat komen we in Bentveld weinig tegen.
1: Ja.
0: Althans, de kans is heel klein dat je die tegenkomt. Dus we zien merendeels de paddenstoelen die op dode plantresten leven of tussen een blad omhoog komen. En ze hebben eigenlijk, al die paddenstoelen hebben wel allemaal dezelfde functie. Het is gewoon het opruimen van dode plantmateriaal en voedingsstoffen terugbrengen in de bodem.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal.

0: De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
3: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude Rijndijk, dan daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, falen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, voor, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein, hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis boven drijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag op eigen houtje afkondigde, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales en cruciale infrastructuur aan. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Dat kon een week lang zonder gestraft te worden. Het weer vanavond en vannacht droog bij 8 tot 12 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 staat nog een file van Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer tussen Hoogmade en Leidschendam. De vertraging is een kwartier. Kwartier vertraging ook op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Kanaleneiland en Woerden, 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N434 Zoeterwoude-Wassenaar tussen Hoofdvliet, Knooppunt en Koopelo-tunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Down Under, want 125 kilometer over gravel, 3000 hoogtemeters en ruim 5 uur in het zadel. We hebben dan op de laatste klim ook nog de kracht vinden om de concurrenten achter je te laten. Het gaat over wielrennen. 20-jarige Roxanne Tak uit Alphen deed mee namelijk op het WK in Australië. Reed solo naar de wereldtitel in de leeftijdscategorie 19 tot en met 34 jaar. En een jaar geleden begon ze een inzamelingsactie om de reis mogelijk te maken. Want ja, dat kost gewoon geld. Gebrek aan sponsoren, dat soort zaken. Ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je daar geld genoeg voor hebt. Gelukkig maar, want uiteindelijk komt zij terug. Roxanne, goedemorgen.
2: Hallo, goedemiddag is het hier.
1: Ja, voor jou goedemiddag.
2: Maar voor ook... jullie goedemorgen.
1: Ja, maar ook gefeliciteerd. Ja.
2: Oh, dankjewel.
1: Wereldkampioen, zo mag je jezelf noemen. Is dat iets waar je, ja, waar je inmiddels wel een beetje van bij bent bekomen?
2: Nou, nog niet hoor. Ik vind het nog steeds wel een beetje onwerkelijk wat allemaal gebeurd is. Super speciaal.
1: Ja, super speciaal, maar je hebt het toch wel zelf gepresteerd. Neem ons eens even mee naar die finish, hè? Want je kwam over die finish, je werd wereldkampioen. Wat ging er door je heen? Is zo'n sportvraag, weet je wel?
2: Ja, wat ging allemaal door me heen? Ja, vooral ongeloof. Van wat heb ik nou weer geflikt? Dat ik het gewoon toch gedaan heb eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat was echt wel heel mooi. Hè? Met mijn vader, mijn vriend erbij en schoonvader. Dus het was heel mooi dat die erbij waren.
1: Want hoe schatte jij de kansen van tevoren in voor jezelf?
2: Nou, ik had wel van tevoren een beetje ingeschat dat het podium op zich wel mogelijk moest zijn. Maar ja, aan de andere kant hadden we ook wel heel veel internationale deelnemers die ik nog nooit mee heb gefietst. Dus ja, misschien was er wel een hele goede Australiër. Ja, ik wist het niet van tevoren.
1: Nee.
2: Dus ik had wel ingeschat dat ik het goed kon doen. Maar om te winnen, dat had ik eigenlijk niet durven dromen.
1: Nee, het is echt een knappe prestatie van jezelf om inderdaad als eerste over de finish te komen en de wereldtitel binnen te slepen. Nu toch even, ja, het is een soort van fietsen over gravel. Hè? Kun je soms meenemen over wat dit voor sport precies is?
2: Ja, het is een beetje de combinatie van wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Dus je rijdt eigenlijk op een soort racefiets waar hele brede banden in kunnen. En dan af en toe wat technische passages, maar niet zoals met het veldrijden, een trap of een balken. Het is, het zijn wat langere wedstrijden, vaak een uur of 4 minimaal. Soms ook wel tot 6 uur. En dat is eigenlijk een beetje de combinatie van alles met wat uithoudingsvermogen en techniek.
1: Dan moet je flink wat kracht, maar ook zeker uithoudingsvermogen hebben om 4 uur lang. Hè? Dat is zo lang.
2: Ja, dat is wel. Dat is inderdaad wel pittig. Maar op zich viel dat met 5 uur is het toch wel een beetje de gemiddelde lengte van zo'n wedstrijd. Ja. Ik had laatst ook een wedstrijd van 6 uur, maar dat is toch wel. Dat laatste uur hakt er dan toch wel in.
1: En wat merk je dan? Gewoon de vermoeidheid in de benen? Of merk je dan gewoon je hele lichaam is kapot?
2: Nou ja, alles gaat gewoon zeer door. Vaak zijn het ook niet echt de meest, meest gladde wegen. Dus dan krijg je ook gewoon zeer armen, zeer nek. Nou ja, eigenlijk zeer benen. Eigenlijk doet alles wel zeer na zo'n 5 uur, ja.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. It's true.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nep

0: agenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: de platenkamer.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: dat was natuurlijk Radio Gaga van Queen.
1: Hey Pim.
2: Hey Pim.
3: Hey Pim.
4: Hey kerel.
2: Hey.
3: Hoi Pim.
2: Hey Pim.
5: Hey.
2: Hoi Pim.
0: Hey. Wat leuk dat je erbij bent. Welkom in de platenkamer. Na jarenlang luisteren naar alle soorten muziek werd het tijd voor een plek waar ook alle soorten muziek voorbij komen. Een plek waar ik jou op dinsdagavond meeneem in mijn muzikale reis en mijn voorkeuren. Dus zet jouw radio harder en ga achterover zitten. Ga genieten en zoek een lekker plaatje uit. Geniet van de platenkamer. Ja, goedenavond en welkom bij de platenkamer. De plek waarin wij op deze mooie dinsdag 13 oktober een beetje gaan nerden over muziek, gaan genieten en vooral ook lekker luisteren. Iedere dinsdagavond ontvang ik, Pim Nisters, jou in een zaak met allemaal platen erin. En dat is gewoon fantastisch. Je kan mij vooral laten weten wat wil jij nou zo graag horen. Wat zijn de nummers waarvan jij zegt die behoren thuis op de radio? Dit kan je allemaal doen via 0172 515153. Of doe dat lekker via Instagram. Dat kan dan via @diejongenmetkrullen. En zoals je hoorde, openen we al vandaag met iemand, ja, die vind ik geweldig. Een groep mannen uit Engeland, genaamd Queen. En dan heb ik het niet over de koningin, maar dan heb ik het echt over die band. Ja, een andere groep mannen uit Engeland zijn de volgende. Want deze zijn ook bekend daar. Al een tijdje van de radar, maar dit is de 1975 met Chocolate.

0: Genesis with you.
1: Als je daar geen Dancing Feet van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Dit was Dancing Feet samen met Kaigo. Met die twee gingen samen Dancing Feet maken in 2022. En daarvoor hoorde jij de band The 1975 met hun track Chocolate. Twee platen met een hoog BPM erin. Ja, ook wel beats per minute genoemd. Een show om de show lekker mee te starten. Ja, en dan heb ik dus een belangrijke vraag om de show ook met jou te kunnen starten.

Ik ben dus heel benieuwd hoe jouw dag was. Heb jij je rijbewijs gehaald? Ben jij wezen studeren op je schoolcampus? Heb jij gesport met vrienden? Of heb je je oma bezocht? Ik wil het allemaal gewoon heel graag weten. Dat kan jij mij laten weten via Instagram. Dan kan je mij een DM sturen. En meteen ook even op die volgknop drukken. Bij @diejongenmetkrullen. Ja, en dan wil je natuurlijk weten, wat gaan we draaien in die platenkamer? Ja, als je dit hoort, kan dat alleen maar Madonna zijn. Met Hang Up.

Je hoorde de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En daarvoor hoorde jij Madonna met Hang Up. Ja, ik heb jou een hele belangrijke vraag gesteld aan het begin van deze twee nummers, deze twee platen. Mijn vraag aan jou was het volgende.

0: Ja, ik heb jou dus de vraag gesteld, hoe was jouw dag? En ik kijk dan een beetje er doorheen, door mijn DM. En dan zie je altijd wel het een en het ander voorbij komen. En dan krijg ik wel eens een reactie. Dat is best leuk. En nou had ik er dus eentje gekregen van Luc. En Luc die zegt, ik heb gepoldersport met collega's. En dan denk ik bij mezelf, 1, wat ontiegelijk koud. En 2, wat een ongelooflijk leuk werkuitje. Want is dat dan met werk en dergelijke gewoon georganiseerd? Of waren dit vrienden van werk? Dat je denkt, nou hè, we zijn toch zo gezellig. Maar hij zei wel met collega's, dus ik denk dat het gewoon een lekker werkuitje is. Wel leuk om te zien dat je dan zeg maar, met de finance afdeling dat ook moet doen. Super grappig. Nou, dat was Luc.
1: Hoe was je dag?
0: Ja, nou, dat was dus de eerste. Dat was leuk. En dan ga ik kijken naar de tweede. En dan zie je Joris. Joris die zegt, nou, lekker kunnen sporten. Ook een soort van sport gedaan dus. Maar die heeft het gedaan in de sportschool. Die heeft een nieuwe PR gehaald op de bankdruk. Gefeliciteerd, Luc.
1: Hoe was je dag?
0: Ja, dat doet hij best goed. En dan zie ik nog Lara. En zij heeft een heerlijke vrijdag gehad. Lekker sneeuwbedagje genomen. Dat is iets totaal anders. Maar ook lekker, Lara.
1: Hoe was je dag?
0: Nou ja, hoe was mijn dag? Dat is een goede vraag. Nou, mijn dag was best lekker. Zijn gangetje. We hebben het een en het ander gedaan weer, zoals ik altijd zeg, om de show te voor te bereiden. Heel veel mijn studie gedaan. En dan gaan we gewoon weer lekker naar het volgende.
1: Hoe

Ja, want mijn dag was dus prima. Dan gaan we door naar het stukje. Want het belangrijke is natuurlijk van... Hey, dan wil je een nieuwe track horen. Dat is waar de platenkamer voor bedoeld is. En dan zie je ook aan de tijd... Het is al bijna tijd voor de verkeersinformatie. En dan kijk ik een beetje altijd rond van... kan ik iets vinden wat ik kan vinden over verkeer en over auto's of iets dergelijks. En toen kwam ik op een plaat terecht. En dat is de volgende... Christina Aguilera, Miss Elliott. Car wash.

Ja, over auto's gesproken. We gaan eventjes naar de verkeerinformatie. Maar als ik dan kijk op het scherm zie ik helemaal niks staan. Dus dat is goed nieuws voor jou als je in de auto zit en aan het rijden bent. Want dan kun je ook meteen even langs de Wasstraat. Want je gaat in één keer lekker door. Er rijden namelijk, er zijn geen files, dus alles rijdt lekker door. Hou er wel rekening mee dat als je met de trein reist, dat je niet van Utrecht naar Alphen kan of van Alphen naar Utrecht kan. Heeft ermee te maken dat er wordt gewerkt momenteel aan een spoorbrug. Dus je stopt in Bodegraven als je van Utrecht naar Alphen gaat en je kan niet van Alphen naar Bodegraven. Dus hou daar dus rekening mee. Dan kan je de vervangbus pakken of iets dergelijks. Of je kan met de OV-fiets reizen. Of je gaat via Gouda. Wat je vandaag allemaal in de show gaat horen zijn bijvoorbeeld de volgende dingen. Wat je kan gaan horen is in de show zoveel. Want als je op deze dinsdagavond luistert op zo'n platenzaak, wil je van alles en nog wat krijgen. En een van die tracks waar ik dus heel erg van kan genieten is de volgende. Dat is deze.

Ariana Grande met Side to Side. Een van mijn favoriete tracks, misschien wel aller tijden. Nou, dat is misschien veel gezegd, maar wel eentje van de populaire van de laatste tijd waar ik heel erg van kan genieten. Waar ik ook van kan genieten is iets totaal anders. Dat is namelijk een artiest, ja, die Ariana Grande ook wel mee eens heeft samengewerkt. Als je zometeen hoort dat er een snackpakje zit, dan weet jij genoeg. Want je hebt natuurlijk gewoon deze week weer de keuze om te kunnen kiezen uit allemaal muziek, allemaal platen. Ik heb er deze week weer 3 voor jou uitgekozen uit 1 categorie. En als jij het hoort, weet je direct wat de categorie is. Dat is namelijk...

Ja. Ik ben heel benieuwd waarvoor je gaat. Laat dat allemaal weten via Instagram. Dat kan bij @diejongen met krullen. Laat vooral weten wat jij dus wil horen. Stem op de poll, die staat in mijn verhaal. En dan kun je gewoon lekker kiezen wat wij gaan spelen deze uitzending. Wat we nog meer gaan spelen is de volgende. Want het is een artiest waar ik heel erg fan van ben. Heeft laatst een nieuw album uitgebracht, genaamd Hazel Eyes. Een heel grappig verhaal. Hij zat bij Jimmy Kimmel in de uitzending en hij zegt... Ja, ik heb echt geen flauw idee. Ik dacht dus altijd dat Hazel Eyes bruine ogen betekenen. Nou, betekent Hazel Eyes dat natuurlijk helemaal niet. Dat betekent dat je wat ja, groenige, achtige ogen hebt. Ja, en dat is dus niemand minder dan deze man. Sam Smith. De Engelsman, hier met

Ja, maak een Liverpool-fan blij en speel volgens mij Calvin Harris en Dua Lipa af met One Kiss. Heeft ermee te maken dat Calvin Harris een echte Liverpool-fan is en daarom ja ongelooflijk populair is. En dit nummer brak los tijdens hun Champions League-reeks in 2018. Die doet bij Nederlanders wat meer zeer, want toen was Ajax net uitgeschakeld in de laatste minuut door Tottenham Hotspur. Finale werd uiteindelijk gewonnen door dus Liverpool. Ja, en ik wil je gewoon wat meenemen in een goed verhaal, want ja, sommige nummers herken je al na een paar seconden. En zo begin ik eigenlijk iedere keer als ik een goed verhaal begin. En dat heeft er dus mee te maken dat de zang nog ineens überhaupt begint. En dan weet je dus eigenlijk dat het nummer legendarisch is. Een opvallende baslijn, een strak ritme van de artiest die met zijn muziek popgeschiedenis zou gaan veranderen. Het volgende nummer is een verhaal dat al jarenlang voor discussie ook heeft gezorgd. Het gaat namelijk over een man die beweert dat hij niet de vader is van een kind, terwijl de vrouw in kwestie daar echt heel anders over denkt. De tekst beschrijft een man die wordt geconfronteerd met een beschuldiging en ondertussen probeert duidelijk te maken dat hij niets met die situatie te maken heeft. Of het verhaal nou volledig autobiografisch is, is nooit helemaal duidelijk geworden en is in de popgeschiedenis altijd een vraag die blijft rondspelen. Wat we wel weten is dat dit nummer een van de grootste hits werd van een artiest die bekend stond om zijn perfectionisme, zijn dansmoves en zijn enorme invloed op die popmuziek dus.

Het nummer verscheen op zijn album Thriller in 1982. En dat zou uitgroeien tot het meest succesvolle album aller tijden. En eigenlijk weet jij dan direct wie ik bedoel. En er zijn er nog maar een paar nummers waar je dan uit kan kiezen. En dan hebben we het absoluut over die legendarische videoclip. Waar dat album er meerdere van had, maar deze herken jij direct. Waarin de artiest dus in een donkere straat loopt, met zijn dansbewegingen een compleet nieuw standaard neerzet voor videoclips daarna. Want als ik jou het volgende laat horen, ja, dan weet je hoe laat het is. Ook tijdens lijstoptredens was het een absoluut hoogtepunt. En misschien is dat ook omdat er een iconisch dansmoment is in deze track, waarin hij zijn voeten laat glijden over de vloer en wel niet de moonwalk doet. Het nummer werd wereldwijd de nummer 1 hit en is nog altijd een van de bekendste platen uit de jaren 80. Dus ik zeg, zet je oren open voor die iconische baslijn. Want dit is niet meer dan Michael Jackson met Billie Jean.

Michael Jackson, de King of Pop, zo kunnen we hem ook wel noemen. Ja, ik geloof er altijd heel erg in dat iedereen heeft een verhaal. Iedere plaat heeft een verhaal. Maar er zijn soms van die nummers, die krijgen een verhaal omdat het voor iemand een persoonlijke betekenis heeft. En daarom heb ik dus een rubriek in het leven geroepen, Plaatje van de Straat. Want ik geloof erin dat iedereen heeft al een nummer waarbij hij aan een situatie, een moment, een gevoel moet denken. Wat hem blij maakte, vrolijk maakte, verdrietig maakte. En dat is iets wat je bijhoudt en soms ook wil delen met mensen. En vandaar dat ik dus die rubriek heb. En ook deze week, op deze 13 oktober, deze dinsdag, heb ik weer een prachtig verhaal gekregen van iemand. Het is kort, maar het is wel krachtig.

0: Hi, met wie sta ik hier?
1: Met Karin.
0: Hoi Karin. Ik stel iedere week aan iemand de vraag, wat is je favoriete plaat? Wat is jouw favoriete plaat aller tijden?
1: U2.
0: En welke van U2?
1: Where the streets have no name.
0: En wat vind jij zo goed aan die plaat?
1: Alles.
0: Dat is heel veel. Nou, dan zou ik zeggen, daar gaan we lekker afspelen. Dit is Where the Streets Have No Name van U2.
2: Een legendarische track, als je het aan mij vraagt. Die je maar niet hard genoeg kan zetten. Bono, The Edge. Je voelt dat bombastische van U2, wat zij als geen enkel ander beter kunnen. En ik denk iedereen rond de jaren 80, 90 herkent dit. U2, Where the Streets Have No Name.

kan je niks anders over zeggen. U2 met Where the Streets Have No Name. Ja, en om daar op lekker verder te gaan, heb ik altijd iedere week dus het snackbakje. Voor de mensen die het niet weten, dan heb jij de keuze om te kunnen stemmen op jouw favoriete track die ik voor jou heb uitgekozen. Het is iedere keer weer in één categorie en deze week was de categorie één man. Ja, ik ben er fan van. Ik denk dat iedereen rond de jaartallen 2000 tot 2005, misschien iets daarvoor nog, maar wel fan is van die man. Het was daarvoor echt helemaal niet cool, maar het is nu best wel de shit, om eerlijk te zijn. Want als je fan van hem bent, ja, dan geniet je ervan. En dat is dus de volgende. What Do You Mean? Van Justin Bieber.

Ja, ik ben dus heel benieuwd wat jij gaat kiezen. Laat het allemaal weten via Instagram, @dejongenmetkrullen. De stemmen komen alweer in overvloed binnen. Ja, Justin Bieber is een beetje misschien wel wat Roxy Dekker voor Nederland is. Ongelooflijk populair. Wie voor België echt hun Roxy Dekker is, is de volgende artiest. Want dat begint heel klein, maar dat eindigt best wel snel. Prachtig nummer van een vrouw, ja, waar iedereen wel inspiratie vandaan kan halen. Een echte Belg. Samen met haar zusje. Kaat. Dit zijn Pommelien Thijs en Kaat Thijs. Met Kleine Tornado.

0: Kleine tornado van Pommelien en Ka Thijs. Hier allemaal op Studio Alphen. We gaan nu door naar het 8 uur journaal. Of ook wel het iets over 8 uur journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
4: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
3: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
5: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
3: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17.
2: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu
2: de platenkamer.
6: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: 9.
1: Wij zijn halverwege en dat is alleen maar mooi, dat is alleen maar goed. En dat betekent ook dat jij al bijna op het punt bent om te moeten gaan stemmen op het snackbakje. Als je dat nog niet al hebt gedaan, dat kan jij doen via @diejongenmetkrullen op Instagram. En dan kan jij kiezen uit vandaag. What do you mean?

En die van de nieuwe track van Olivia Dean past daar heel goed bij. Maar ik heb aan het einde van de show er ook zo eentje tussen zitten. Waarvan ik denk, dat kan die is een goede kans hebben dit jaar om de frisdrankfabrikant het reclamenummer daarvan te worden. Maar dat terzijde, wat ik dus dacht, ik ga eens een nummer uitkiezen waarvan je denkt, nou, dit is echt zo'n romcom nummer. De film gaat beginnen, we gaan starten. Want als je dit hoort... Na, na.

Buiten Nederlands goed, kun je wel zeggen. Ongelooflijk goede track dit van Rondé, Nederlandse band. Soms vind ik die term buiten Nederlands goed heel vervelend, maar soms vind ik hem ook heel sterk. Wat ook buiten Nederlands goed is, is het volgende. Want dat gaat over een nummer dat klinkt heel vrolijk, maar het verhaal erachter is een stuk serieuzer. Het gaat namelijk iets wat je op het eerste gehoor totaal niet zou denken. De volgende plaat is daar dus echt ook dus een goed voorbeeld van. Met een aanstekelijke melodie en een herkenbare gitaarpartij krijg je dat klassieke jaren 80 geluid. En je zou bijna vergeten dat het nummer, wat eigenlijk gaat over macht, controle en de drang om de wereld naar je hand te zetten, dat het daar dus over gaat. Het verscheen in 1985 tijdens toen destijds dus de Koude Oorlog. Een periode waarin de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hoog opliepen. En ja, in mijn generatie heeft dat niet meegemaakt. De dreiging van kernoorlog ging boven de wereld en politieke leiders hadden een enorme invloed op het lot van miljoenen mensen. Uit angst en macht voor de controle zit er dus een belangrijke laag in het nummer. Wat het juist zo bijzonder maakt is het contrast tussen de serieuze boodschap en de opgewekte muziek. Je kunt er heerlijk op meezingen terwijl de tekst eigenlijk gaat over hoe je daarmee moet omgaan met dus die macht en de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Het nummer werd gemaakt door de Britse band die eerder bekend stond om juist hun donkere en experimentele muziek. En ze waren eigenlijk helemaal niet bekend met het maken van echte pophits. En ze gingen het proberen. Met die missie gingen ze ook de studio in. En dat lukte. Het groeide uit tot een internationale hit en het werd een van de bekendste nummers van de jaren 80 en eigenlijk hun bekendste nummer. Ook decennia later hoor je het nog regelmatig voorbij komen in films, muziek, series. En dat heeft er vooral mee te maken dat ook bijvoorbeeld een band waar ik heel erg fan van ben, One Direction, wat de trouwe luisteraar van deze serie weet, het heel vaak covert. Omdat ook hun zeggen, we wanna rule the world once again. Ja, en als ik je dit instart, dan weet je eigenlijk al wat ik bedoel. Dit is de kracht van een nummer wat tijdloos klinkt, maar wel een boodschap met zich meedraagt. Want de vraag die ze stellen, kunnen we ons nog steeds afvragen. En dat is alleen nog maar relevanter in deze tijd. Dit is niemand minder dan Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World.

Ja, niemand minder dan Queen Bee hier in de uitzending. Met Love on Top. Iedereen rond de 30, 40, die kent deze track wel. Ja, en daarvoor was het dus het verhaal over Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Ja, heb jij ook zo'n track? Want ik heb dat eigenlijk wel. Gelukkig heb ik op die dinsdagavond, om het een beetje gezond te houden, de koektrommels en de snoepkastjes niet open hoeven trekken. Maar ik heb wel een ander snackbakje weten te maken. Want ik heb dus die gezonde versie voor je. Je wordt hier niet dik van, want dat kan je niet worden van goede muziek. Iedere dinsdag zitten er dus fantastische platen tussen een keuze in het snackbakje. En elke week opnieuw is die aangevuld met aan de hand van jullie suggesties. Ja, dat kon je dus achterlaten via 0172-515-153. Of je kon het mij laten weten op Instagram, @diejongenmetkrullen. Als je daar bent, druk meteen op die volgknop. Ja, en met vanavond was het dus de keuze uit de generatie waar tienermeisjes van, ja, dus die jaren 2010, 2013, als je toen een tienermeisje was, dan had je eigenlijk twee keuzes. Of je was fan van de man genaamd JB, of je was fan van de mannen genaamd One Direction. Ja, en het was altijd een haat-liefdeverhouding. Als je zei dat je van Justin Bieber hield, was je altijd net iets minder cool. Want je was dan altijd een beetje apart. Omdat ja, die jongen die deed nogal gekke dingen. Als je er nu op terugkijkt, denk ik alleen maar bij mezelf. Wat heb ik het met Justin Bieber eigenlijk te doen? Maar met wie ik het absoluut ook te doen heb gehad, was het vandaag. Want jij moest kiezen wat de track ging worden. En je had de keuze uit de volgende.

Ja, de keuze was dus reuze wat je hebt kunnen uitkiezen vandaag. Je kon kiezen uit What Do You Mean van Justin Bieber. Je kon dus kiezen uit Holy van Justin Bieber. Of je kon kiezen uit Baby van Justin Bieber. En de stemmen zijn nog nooit zo ongelooflijk eenzijdig geweest. Terwijl ik had verwacht dat het heel spannend ging.

0: worden.
1: Want ik heb een winnaar mogen uitschrijven. Met meer dan 62% van de stemmen is de winnaar van dinsdag 13 oktober in een snackbakje. De track. What do you mean for Justin Bieber?
0: Ja, niemand minder dan Justin Bieber heeft gewonnen. En dan
1: klinkt als zo.
0: 2015, Welkom Terug. Een van zijn meest succesvolle albums, Purpose. Justin Bieber, of Studio Alpha.

Ja, want ik heb allemaal juice. Ik heb er allemaal verhalen over de muziekindustrie. Waarmee het begint is dat zanger John West noodgedwongen een streep moet zetten door zijn jubileumconcert in Rotterdam Ahoy. De zanger zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum als artiest vieren. Maar dat feest gaat helaas niet door. De reden dat dat concert was onderdeel van een gezamenlijke productie tussen hem en René Vroeger. En het concert heeft René Vroeger al eerder afgezegd wegens gezondheidsproblemen. Daardoor kan de show van John West dus niet doorgaan met de geplande vorm. Zanger noemt het rond de annulering bijzonder pijnlijk, omdat het concert voor hem een grote droom was en die gaat nu helaas niet uitkomen. Er wordt gekeken of het jubileum op een later of op een ander moment nog gevierd kan worden en groots ook gevierd kan worden. Kaartverkopers krijgen nog bericht over de verdere afhandeling van hun tickets. Ja, en dan ander nieuws over concerten en over liefhebbers van echte rockklassiekers. De Amerikaanse band Toto komt in 2027 terug met een bijzonder jubileumconcert. De band staat al 50 jaar, bestaat dan 50 jaar en viert op 3 juli met een optreden in het Stadspark Groningen. Succes voor de mensen die uit de Randstad komen. Toto is natuurlijk bekend van hun wereldhits als Africa, Roseanne en Hold the Line. Volgens gitarist Steve Lukather heeft Nederland de band vanaf het begin aan gesteund. En dat is niet zo gek, want Nederland was de eerste keer waar de band was het eerste land waar Hold the Line op een 1 positie wist te bereiken. De laatste keer dat Toto in Nederland optrad was in 2025 in de Gelre Dome in Arnhem. De kaartverkoop voor het jubileumconcert begint aanstaande vrijdag 16 oktober. Dus mocht je van deze rockerseekers houden, ga daar lekker naartoe. Ik wens je wel heel veel succes met de reis naartoe. En dan nog eventjes opvallend nieuws uit de popwereld. Want Britney Spears heeft na 25 jaar een nog nooit eerder uitgebracht nummer met haar ex-vriend Justin Timberlake online gezet. Hoe dat zit qua labels weet eigenlijk niemand, want dat loopt een beetje apart. Het gaat namelijk om She Will Never Be Shy. Een nummer dat in 2001 door de twee is opgenomen voor het album Britney. Maar dat uiteindelijk niet op de plaat terecht kwam. Destijds waren Spears en Timberlake een van de bekendste koppels van de popindustrie. En gingen ze in 2002 uit elkaar nadat hun relatie nog jarenlang onderwerp van gesprek bleef. Het nummer is nu alsnog uitgebracht als onderdeel van een speciale jubileumseditie van het album Spears. Fans is het een bijzonder inkijkje in de muziekgeschiedenis van deze twee mensen. Want ja, die hebben ooit een keer gewoon samen aan de top gestaan. En helaas staat nu één iemand niet meer aan die top. Door vele redenen. En de ander die heeft ook al een beetje zijn retraite aan de muziekindustrie begonnen. In ander nieuws gaan we natuurlijk door naar de volgende track. Want dat is Paolo Nutini met New Shoes.

Ja, de platenkamer, Rip in. Wat ongelooflijk leuk dat je nog luistert. We zijn in het laatste kwartiertje aanbeland van de show. En ja, wie jou niet meeneemt naar Amsterdam... wie jou ook trouwens juist heel graag meeneemt naar Amsterdam... is de volgende artiest, want dat is niemand minder dan... onze Nederlandse superster. We hadden het over de Roxy Dekker van België. Nou, dit is de Roxy Dekker van Nederland. Het is niemand minder dan Roxy Dekker. En ze is een superstar.

Ja, en over de eerste artiest gesproken die we daarvoor hadden, dat was Roxy Dekker met Superstar. En daarna hadden we dus Stella Lefty met Lean In & Kiss Me. Roxy Dekker, aankomende april staat zij meer dan één dag in de Johan Cruijff Arena. Prachtige zaal, prachtige prestatie in een best wel prille muziekcarrière. Volgens mij wil ieder tienermeisje daar naartoe. Het is een aflevering waar dat veel over gaat. Ja, en een andere artiest die daar...

0: ook wel veel de weg goed kent in de Johan Cruijff Arena, is de volgende. Dat is een man die ik zelf veel heb gezien live. Ik heb hem één keertje in zelfs Londen mogen zien. Ik ben heel erg fan van hem. Groot fan. Ik heb hem meermaals in Amsterdam gezien. Voor meer verschillende tours. 3 tours om precies te zijn. Ja, en er is iets aan het nummer, de volgende, dat raakt. Dat emotioneert. En ik wil je ook dus gewoon dat lekker laten horen. Daarvoor is deze platenkamer ook zeker bedoeld. En dan hoor je het goed. Is Harry Styles with Coming Up Roses.
1: Tell me if years, turn back the clocks, it's that time of year. If we

Harry Styles. Met het prachtige Coming Up Roses. We benaderen het einde van de platenkamer. En dat is jammer.

Dat was hem. Dat was hem weer voor vandaag dus. Het was weer een prachtige show naar mijn mening. Ik heb ervan genoten. Volgende week zie ik jou weer terug op dinsdag. Dan is het de volgende keer weer een nieuw snackbakje. Laat vooral weten dus via Instagram wat jij wil horen. En dan gaan we daar van alles mee doen. Of niet, maar dat zien we dan wel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het meezingen, meenerden, meegenieten op de muziek die ik en misschien ook wel jij heel leuk kan vinden. En dan wens ik jou nog een hele fijne avond. Tot de volgende. Maar eerst Benson Boone met Beautiful Things.

0: Kalfen. Met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor